0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

0: Nou, ik kende dus ooit iemand en die had dus ooit zijn vrouw geslagen. En dus prima. Maar toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, ja, maar hoe zit dat nou? Waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, we waren ongelukkig, we hadden een moeilijke periode. En toen heb ik dat op een gegeven moment heb ik dat gedaan. En toen dacht ik, ja, oké, dat klopt, mooi en zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, hallo, gaat het er niet om dat je juist als je ongelukkig bent, hè, juist als het allemaal wat moeilijker gaat, dat je dan juist je vrouw niet slaat? Toch? Mijn vrouw niet slaan als we gewoon gelukkig zijn en een leuke tijd hebben, dat kan ik ook wel. daar zit de kunst hem helemaal niet in. Anders ben je ook gewoon raar. Van, nou schat, wat kan je toch lekker koken, zeg. Dat is gewoon raar. Kijk, en het is natuurlijk een slecht teken als jij doodsbang bent en er blijft weinig van je over. Maar wat nog een slechte teken is, is natuurlijk als jij niet doodsbang bent en er blijft ook weinig van je over. Zoals kakkers, die hebben dat. Kakkers. Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat hun hartje begeert, maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Ik heb het niet over die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat, maar ik heb het over die jonge jongens, weet je wel. Met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat lijkt een hele onschuldige groep, maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als ze... Ja, sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinoud Oerlemans, Winston Gerstanovic, John de Mol en Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi, snap je? En ja, u denkt op uw beurt nu natuurlijk ook weer van, ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant, dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn, aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. Maar, u kent mij natuurlijk niet, maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker en mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. Mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe en die zegt dan, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En dan gaat die zwerf, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zei zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes, zo. En als hij duizelig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok met robijnen erin en zo. Die hij heeft. Bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn vader. He, ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. He, nou, al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, hè? Niet het kak wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan.
1: Ik had laatst wel zeker zo. En toen ging zo kak. En toen was ik zo met mijn nieuwe polopaard. Was ik zo in de heuvels, zo galoppende pop. Zo. En toen viel ik neder. Viel ik van mijn polopaard neder. En toen stond ik op. En toen was ik hier. Had ik allemaal caviar. En hier. Niet.
0: En kakkers, het zijn ook stugge mensen. Het zijn de jongens die nog steeds aan me vragen van, hey geuzer, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee.
1: Echt niet, hoor.
0: Ja, nee. Echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Weet je wat het is met kakkers? Dat is het. Soms lijkt het wel eens alsof ze nergens in geloven. Daar lijkt het wel eens op. Ze geloven aan allemaal dingen, maar ze geloven in geld, in een grote auto, in een groot huis. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn er. Snap je? En wat ik zo mooi van daar geloof is dat je het kunt doen in iets waarbij je twijfelt of het wel zo is. Snap je? Je gelooft in iets waarbij je het risico loopt dat je op de dag des oordeels met lege handen komt te staan. Ja, als jij gaat zitten geloven in iets waarvan je zeker denkt te weten dat het zo is, dan is dat natuurlijk helemaal geen geloven. En ik snap ook wel dat het eng is om te geloven. Dat snap ik ook. En wat er vaak gebeurt, is dat geloof verkeerd geïnterpreteerd wordt en dat het regeltjes krijgt om die onzekerheid tegen te gaan. Hè? Religie is daar een mooi voorbeeld van. En kakkers doen dat dan door de zekerheden te halen uit dingen die helemaal niet zeker zijn. Zo, ja, ik heb VWO gedaan, dus ik ben intelligent. Ik heb net als jullie allemaal ook VWO gedaan, maar ik heb daar de domste mensen...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Moet je wel goed zijn in reizen, niet? Wie is er goed in reizen? Mag ik even ik wil het zo graag. Ben jij goed in reizen? Echt waar, kom je altijd aan waar je wezen wil? Dat meen je niet, wil je het me leren? Hoe boek je? Waar boek je? Gewoon via internet. Ja, daar is het weer. Gewoon internet. Nou schat, als er twee woorden niet bij elkaar horen, zijn het woord gewoon en het woord internet. Voor mij dan, hè? Nou, gewoon internet. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. En van die mensen die hebben vakantiefoto's die zo beeldig zijn. Ik zeg maar, hoe krijg je zo'n huisje geboekt? Nou, gewoon leukhuisje.nl. Dat je denkt, joh. Nou, en dan ga je zitten achter je computer, leukhuisje.nl. Ja hoor, 350.000 leuke huisjes. Tot diep in de nacht, 6 nachten achter elkaar, kriel in je ogen, leuk huisje. En tot op de bodem alles uitzoeken, leuk huisje. En op een gegeven moment wil je bijna zeggen, doe die maar. Ja, het kan een leuke foto wezen, maar het ziet er dan... Hè? Ik heb gehad dat ik naast een steengroeven zat met mijn prachtige paleis. Elke ochtend om 7 uur mooi uit, zeg maar, dit geluid. Nou, kijk ze me lief aan met zo'n blik, dan kijk je toch gewoon even op Google Earth. Duh. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. Nee hoor, toets nou maar je vakantieadres op Google Earth, hier moet jij eens opletten. Rup, en dan ga je zoom, ho, zoom, ho, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Je kan de mieren op het tuinpad zien schijten. Je ziet precies, hier is je huis, heg, stoep, straat, stoep, heg, vuilverbranding. Vlucht, hoe heet dat, zo'n ding, zo'n, ik weet even het woord niet meer, zeg, hoe heet het, waar vliegtuigen landen, vliegveld, ja, daar is hij weer. Daar had je hem mee, weet je, vlieg, van die dingen waar vliegen en dat je dan duizend, maar nou ja, goed, in ieder geval. En dat je denkt, niet boeken. En iedereen doet net of het heel eenvoudig is, en dat is het niet, gelukkig zijn is niet eenvoudig. En dan ben ik bij vriendinnen, en die hebben leuke spullen in huis, die hebben weer een nieuw kastje, en dat je denkt, wat een mooi kastje. Dat moet een erfenis van je oud-tante zijn. Nee hoor. Ik zeg, dan ga je zeker elk weekend naar België, naar die brokanterie. Nee hoor. Gewoon. Marktplaats. Ja. Ik zeg, was zeker onbetaalbaar. Nee hoor, €12,50. Ik zeg, dat meen je niet. Maar hoe krijg jij zo'n leuk kastje uit Marktplaats? Nou, toets daar dan ook eens in. Leuk kastje, moet jij eens opletten. Goed. Nou. Dan toets ik gewoon leuk kastje in, 44 pagina's leuke kastjes. Nou, daar ga ik weer. Leuke kastjes. En op een gegeven moment denk ik, weet je wat, ik neem deze. Wat blijkt, dan moet ik er weer van een schubbekut TV. Jawel, ik had wel maximaal 15 kilometer om mijn huis ingetoetst. Zit ze hier bij de hand? Ja, dan had je maar dingen moeten toetsen. Dat had ik wel. Maar rondom Amsterdam hebben stylisten alles al leeggeroofd, begrijp je? Maar blijkt, dan moet ik er voor een schubbekut TV. En ik bel die vrouw op. Althans, ja. Ik bel die vrouw op. Ik zeg, ik ben van Dong, ik bel van het kastje. En ik verstond het mensen. Oh, nee, dan moet je even naar Knal komen. Ik zeg, sorry, wilt u langzaam maar praten? Maar nu, dan bel je even naar Knal komen. Ik zeg, wat is Knal komen? Naar de Knal komen. Ik zeg, vrouw, wat is Knal komen? Naar Knal, Stadskanaal. Ik zeg, vrouw, dat is 500 kilometer op een dag. Dat red ik niet. Ik kan er niet 500 kilometer van. Nou, u klinkt nogal gestrest, hè? Kom u nou maar hierheen, krijg een kopje kippenzoek, krijg een kopje koffie, kniep je in de bank. Bel ik Margreet, gaan wij met z'n allen klaar voor jas, is er niks meer aan de hand. Goed. Ik zeg, weet je wat je doet? Stuur maar op. Nou, zegt ze, dat is een goed idee. €75 portekosten later staat dat kastje in mijn huiskamer. Ik haal dat papier eraf en ik denk, ja. Ik had het ook weggedaan. Weet je wat? Ik zet hem gewoon weer op Marktplaats. Geen hond die er belt, hè? Geen hond. Wat ik ook op Marktplaats zet, er heeft nog nooit iemand gebeld. Ja, die man van Marktplaats zelf. Wilt u alsjeblieft dat verschrikkelijke kastje eraf halen? Wij schamen ons kapot op de redactie. Hebben jullie ook van die wilde runderen? Waarom? Heel Nederland staat opeens vol met wilde runderen. Van die zagrijnigen, van die... Ik vind er geen drol aan. Gaan ze daar een beetje. Terwijl, ik hou van een hond.
1: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je

0: Dames en heren, op deze vierde langspeelplaat van het Simplicisch Verbond...
1: Vierde alweer?
0: ...willen wij ons bezighouden met de agressie.
1: Gaat het hard, hè?
0: En om dat probleem bespreekbaar te maken, hebben wij een panel uitgenodigd... Ja. ...wat door mij wordt voorgezeten. En dat is samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking.
1: Dacht ik wel, ja.
0: Nou lijkt het mij best verstandig, Coat, dat wij het eerst samen eens worden over bepaalde dingetjes... voordat de gasten hier arriveren. Mm. En dat wij daar samen even uitkomen.
1: Dat is waar. Ja, we hebben een beetje te zwaar gegeten misschien, hè?
0: Dat is waar.
1: Een beetje veel gedronken. We laten koffie komen nog. Mm. Als het panel er is. Maar verder dacht ik, Bie, dat het toch wel dienstig was... als we ongeveer afbakenen waar we het in... grote trekken met elkaar over gaan hebben. Mm-hmm. Daar hoeven ze zich dan niet strikt aan te houden, maar dan is er toch iets van een kader.
0: Dat is waar, dat is waar.
1: Niet zo gek idee misschien.
0: Niet zo gek.
1: Ik dacht, dan hebben we namelijk een houvast, want dat gebeurt gewoon erg snel.
0: Ja.
1: Ik heb wat ervaring met panels, met marktonderzoektijd, boter getest en zo, allerlei dingetjes. En voor je het weet, hebben die mensen het over irrelevante bekomstigheden.
0: Prima.
1: Dan loopt dat weg
0: prima.
1: En dan... Ik zeg maar wat.
0: Nee, dat weet ik. Is heel goed, is al goed.
1: Oh, fijn.
0: Moet. Ja, we zitten nou eenmaal met het keiharde feit... dat we voor deze discussie maar één plaatkant ter beschikking hebben
1: daarom,
0: gekregen. Hè?
1: Daarom, dus mijn voorstel om duidelijk af te spreken. Gewoon keihard. Hier hebben we het over.
0: Ah.
1: En waar we het dan afloop met die mensen over hebben, dat kan natuurlijk van alles zijn. Graag zelfs. Lijkt me fantastisch als het zo uitloopt. Maar hoe shit het ook is, we moeten nu, straks, voor we de discussie beginnen, gewoon even met die piepeltjes afspreken.
0: Ja.
1: Jongens, piepeltjes, we hebben het nu op deze plaatkant hierover.
2: Ja.
1: En
2: verder,
1: to the point.
0: Nee, hier ga ik helemaal met je mee.
1: Bij het onderwerp
0: maar, daar zit een gevaarlijk kantje aan. Ik bedoel dit.
1: Welk?
0: Het mag toch ook weer niet zo zijn dat alle panelleden straks plotseling panisch de pick-up arm in de gaten gaan zitten houden.
1: Ik voel

0: kunnen doen. Daar hebben ze aan kunnen snuffelen, hebben ze op kunnen zitten, hebben ze aan kunnen ruiken, hebben ze mee kunnen rommelen.
1: Daar hebben we natuurlijk zonder meer...
0: Zijn ze mee in de weer gegaan? Mee. Hoe
1: ja,
0: dan ook?
1: Ja, we hebben de stelling al.
0: Precies, hè? Nou, stel je even het omgekeerde voor, Bie. Moet er niet aan denken. Maar dat we met het panel eerst nog een uitgangsstelling moesten zien te formuleren. Moeten
1: ja, ja. Dat lukt je niet op één plaats.
0: Well, nee, dat duurt langer dan een hele LP. Mm. He? Daar heb je een dubbel LP voor nodig. Dus, precies, maar omdat precies. We die al hebben, als jij aan de wijf gedaan.
1: Ja, maar daarom hebben we de stelling toch ook bewust zo geformuleerd.
0: Dacht ik wel, ja, dan
1: dat er door alle panelleden op één plaat kan toch op zijn minst een paar zinnige dingen over kunnen worden gezegd.
0: Jij hebt hem geformuleerd, dus ik neem aan dat het klopt.
1: Staat.
0: En je hebt hem er ook.
1: Hebben ze in huis.
0: Oké. Okay. Hebben ze mee kunnen rommelen. Aan kunnen raken. Bie, ik ga nu eigenlijk misschien een beetje op de stoel van de voorzitter zitten. Mm-hmm. Maar goed, mag eigenlijk niet. Hè? Maar ik dacht dat we dan eigenlijk wel het panel kunnen laten binnenkomen. Tenzij jij zegt, Coot, dat gaat me allemaal te snel. Ik wou nog even wachten. Ik heb toch nog een paar puntjes waar we het gewoon vooraf heel duidelijk samen over eens moeten worden. Want anders, dan gaan we weer
1: nee,
0: straks.
1: Nee, absoluut niet.
0: Oké, heel fijn.
1: Nee, laat ze maar binnen.
0: Heel fijn, heel fijn.
1: Tenzij jij bezwaren hebt tegen de procedure van de discussie.
0: Ik bezwaar? Hoezo?
1: Nou, het valt mij gewoon op dat jij nog voordat de discussie is begonnen op mijn stoel gaat zitten.
0: Hoe kom je daar nou? Hoe kom je daar nou bij?
1: Nou, Coot, jij zei toch daarnet, sorry Bie, dat ik nu even op je stoel ga zitten?
0: Wel, nee.
1: Nou, daarmee probeer jij toch bewust mijn voorzitterspositie te ondermijnen?
0: Oh, kijk uit, de voorzitterspositie
1: ja,
0: ondermijnen.
1: Het is maar een indruk, ja, mijn dacht hemel, het, Bie, het, dacht
0: Bie,
1: het.
0: Bie, daar hoor ik toch ineens weer een regententaal uit 1968, waar ik echt even van uit de bol ga, hoor. Gaan we nou serieus weer beginnen met het ter discussie stellen van de voorzitterstoel en wie daar eigenlijk op moet zitten met zijn
1: autocratische binnen? Nou, ja, kennelijk wel. Ik moet niet zo nodig. Ik was degene toch die voorstelde om een voorzitter van buiten te nemen. Dat weet je toch bij de voorbereiding van deze paneldiscussie. Er zijn toch namen gevallen?
0: Ja, die vallen toch altijd?
1: Ja, Joop van Tijn is gevallen, die Henk Hofland, Annemarie Grevel.
0: Die vallen voortdurend.
1: Die waren allemaal huiverig voor het onderwerp, ja, dus die vielen af.
0: Oké, okay, maar ja. Toen heb jij jezelf tot voorzitter gebombardeerd. Heb jij gedaan? Jawel, ja, nee, ja. Zo is het wel gegaan, Bie.
1: Nou.
0: Sorry, zo is het wel gegaan. Er is niet gestemd over jouw voorzitterschap. Is binnen ons nooit discussie geweest. Dat schijnt allemaal niet nodig te zijn.
1: Nee. Dat schijnt niet nodig te zijn.
0: Nou,
1: nee.
0: dat vind ik dus wel gek dat niet nodig is.
1: Ja, dat is heel gek, maar dat is niet nodig.
0: Ja, nou, dan wil ik toch graag dat jij mij uitlegt waarom dat niet nodig is.
1: Nou, nee. Dat is niet nodig,
0: Coot. Oh, nee, dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig. Nee, is niet nodig, nee. Het is maar waar je prioriteiten liggen, hè?
1: Oh, wacht even. Oh. Jij wilt persoonlijke duidelijkheid dus. Ja.
0: Heel graag. Want persoonlijk is ook politiek.
1: Ja.
0: En ik geloof... Sorry, Bie. Ik geloof dat jij bepaalde dingetjes binnenhoudt.
1: Ja, natuurlijk hou ik bepaalde dingetjes binnen.
0: Ja, nou, ik vind gewoon dat we niet aan de discussie kunnen beginnen. Zolang jij nog bepaalde dingetjes binnenhoudt, ben ik een woesteling in.
1: Ja, mag ik misschien bepaalde dingetjes binnenhouden?
0: Natuurlijk mag je bepaalde dingetjes binnenhouden, maar niet in bepaalde situaties. Daar kan dat niet. Dan zeg ik van, nou, dan torpedeer jij dus bij voorbaat de discussie. Door bepaalde dingetjes binnen te houden.
1: Ja, nou, dat is dan misschien een raar soort gêne van mij dat ik bepaalde dingetjes wil binnenhouden.
0: Ja, oké. Maar dat is toch niet zuiver, Bie? Hè? Om ons panel bij voorbaat te belasten met jouw gêne? Nou, dan zeg ik van, dan wil ik vooraf die bepaalde dingetjes van jou gewoon helder zien te krijgen. Ik wil bepaalde dingetjes helder zien te krijgen. Die er altijd al waren, die hebben er altijd al tijdens het eten vanavond...
1: Ik kan het niet!
0: Wat kan je niet?
1: Ik kan dit niet zien als zomaar een gesprek over elkaars tekortkoming. Dit is een plaatcoat.
0: Ja, dat weet ik ook wel.
1: Ja, straks horen ze in duizenden huiskamers hoe griezelig labiel onze verhouding in feite is. Er zijn nou eenmaal bepaalde dingetjes... ja, die ik privé voor me wil houden. So what? Die wil ik nou eenmaal voor me houden. Mag ik?
0: Bie, je mag de huiskamer toch niet mentaal isoleren van zo'n plaat? Het is de vierde plaat. Je kunt toch niet de huiskamer blijven isoleren? He, anders blijft onze relatie... die blijft toch een platte luchtfoto van kleinschalige emoties. Ik eis nu... ik sta er echt op, hoor. Ben ik heel gek in. Ik eis nu namens alle panelleden... die op de gang staan te wachten... tot ze eindelijk eens een keer mogen binnenkomen... en namens de huiskamers in Nederland... en de beide huiskamers in België... dat jij vertelt waarom het volgens jou niet nodig is... om te discussiëren over wie van ons tweeën... de discussie eigenlijk moet gaan voorzitten. Dat wil ik gewoon weten.

0: gewoon even duidelijk krijgen. Okay. Gewoon even helder wil ik dat van je hebben.
1: Oké, goed. Goed.
0: Die bepaalde dingetjes...
1: Goed, oké, goed. Ik wil dan nu een verklaring afleggen. Oké.
0: Ben benieuwd.
1: Ik vind, dames en heren thuis, dat Coat bepaalde dingetjes...
0: En dat zijn jouw bepaalde dingetjes?
1: ...absoluut niet geschikt is voor het geven van enige leiding waaraan dan ook.
0: Daar hoor ik van op.
1: En Coat kan het niet... Coat doet het niet. Meneer Coat wil het ook niet.
0: Dat wil ik graag.
1: En als er iets georganiseerd moet worden, zoals nu dit panel, dan krijgt Coat griep. Hij moet naar de tandarts of zijn kinderen zwemmen af.
0: Ik heb de uitnodigingen getikt.
1: Na oneindig veel moeite in mijn eentje iets op poten heb gezet, zoals nu dit panel,
0: gedaan.
1: Wat een heidenskarwei was, hè? Dan, als we dan eindelijk met de discussie kunnen beginnen, dan doet Coat zijn mond open en vraagt in het openbaar hier op de plaat waarom hij geen voorzitter kan zijn. Hij wil dan blijkbaar ineens voorzitter zijn. Terwijl Coat donders goed weet dat ik nou eenmaal beschik, en zo leuk is dat helemaal niet, over een enorm brok natuurlijk leiderschap, wat Coat een eenmaal ontbreekt. Zo.
0: Het is dus aangeboren.
1: Ja, Coat, en het spijt me.
0: Ah, nou, dan weet ik wat mij aangeboren is. En dat onze voorzitter dus kennelijk superieure rassenkenmerken heeft, luisteraars.
1: Oh.
0: En waar heb ik die crypto-fascistoïde uitspraken meer gehoord?
1: Nee!
0: Want ik ben van 1941, B. Dus je begrijpt hopelijk wel dat ik nou liever niet met een zeker ubermens aan één paneltafel ga zitten. En daarom wens ik je veel succes met deze plaat. Ik wens je een bijzonder zinvolle discussie toe. En ik wil alleen maar zeggen, ziek heil, B.
2: Ziek heil en nog eens een keer. Dit is het eroverheen. Ziek heil!
1: God. Nou, dan gaan we nooit meer eten. Nou, dit is erger dan het lijkt. Dames en heren, ik wil nou niet meteen zo ver gaan dat ik dit een fascistoïde trekje van Coat vind. Maar het komt er natuurlijk wel griezelig dichtbij in de buurt. Want wat Coat nu doet, hè, dus opstappen als je klem komt te zitten in een discussie die je zelf bent begonnen, notabene. Nou, dan ben je historisch gezien in tamelijk dubieus gezelschap. En ik kan ook precies vertellen wat er nu gaat gebeuren. Coat komt meteen weer binnen en zegt dan niks. En u moet zich daar dan niet door in de war laten brengen. Dat doe ik ook niet. Ah, daar hebben we Coat. Even het toilet geweest. Ga zitten, Coat. Ga zitten. Ik zeg net tegen de dames en heren dat het natuurlijk belachelijk is om zo'n machtig medium als de grammofoonplaat te gebruiken voor het uitvechten van persoonlijke tegenstellingen. Want dat ben je toch met me eens, Eko? Dat kunnen we toch eigenlijk niet doen, hè?
3: Mm-hmm.
1: Nou, zie je wel. Coat, ik vraag je nog even voor de goede orde en dan roepen we de panelleden echt binnen, hè? Dan gaan we beginnen. Ga je ermee akkoord dat ik deze discussie voorzit?
3: Mm-hmm.
1: Daar heb je dus geen bezwaar meer tegen?
3: Mm-hmm.
1: Duidelijk ja of nee graag nu.
3: Mm-hmm.
1: Ja of nee, Coat.
3: Mm-hmm.
1: Coat, wat je nu doet is het uithollen van de discussie. Mm-hmm. Dat is typisch het van binnen uitschillen van de appel.
3: Mm-hmm.
1: Coat, doe niet zo op je pik getrapt.
0: Wat heb je over mij gezegd toen ik naar het toilet was?
1: Niks. Absoluut niet.
0: Jawel. Want ik hoorde je lachen.
1: Oh.
0: Je zat keihard te lachen.
1: Oh, dat. Ik heb een belgemopje verteld, Coat. Om het gaatje op te vullen. Er viel een gaatje omdat er bepaalde dingetjes waren voorgevallen. En toen heb ik even een belgemopje verteld.
0: Oh. Is het mogelijk, misschien, probeer maar hoor, maar dat ik dat belgemopje ook te horen krijg? Of ben ik daar te dom voor een belgemopje? Dat ik te dom ben voor een belgemopje?
1: Nou,
0: misschien ben ik te dom voor een belgemopje. Ik weet niet hoor, kan wel dat ik te dom ben voor een belgemopje.
1: Dat is niet de moeite, joh.
0: Kan alles
1: dat is toch helemaal niet de moeite? Gewoon een belgemopje om even het pauzetje op te vullen.
0: Oh, maar is niet de moeite om dat nog een keer na te vertellen. Dat is jammer. Ik had anders best even willen lachen. Want zo te horen was nog een goeie, hè? Je zat nog altijd schateren.
1: Hij was wel aardig, ja.
0: Ja, hij was wel aardig.
1: Ja.
0: Hoe aardig was die? Vertel eens. Hoe ging die? Waar ging die over?
1: Over twee Vlaamse boeren.
0: Dat
1: Twee Vlaamse boeren.
4: En wat deed je dan? Wat was het dan met twee Vlaamse boeren?
1: Nou, die gaan met een zak patat, uiteraard. Hè? Twee Vlaamse boeren gaan met een zak patat naar twee Waalse hoeren.
4: En dan? Verder?
1: Dan vragen die boeren wat in het Vlaams.
4: Ja?
1: Hè? Nou, dan zeggen die hoeren samen iets terug in het Waals.
4: Wat zeggen ze dan terug?
1: Ja, nou ja, dat hele misverstand tussen zak en zak. Enfin, dat weet je wel. Dat ken je toch wel, dat mopje?
4: Nee, dat
1: nou
4: ken
1: ja,
4: ik
1: dat
4: niet,
1: dat hou
4: mopje.
1: Je dan nog te goed als de plaat uit is, dat mopje.
4: Daar hou ik je aan, dat ik dat mopje te goed
1: hoor
4: houd.
1: Jij dat nog.
4: Ik hou dat Belgamopje te goed. Dat wil ik even heel duidelijk van je krijgen. Dat ik na afloop van de plaat dat Belgamopje...
1: Kunnen we dan nu de panelleden binnenroepen? Want die staan dan nog al die tijd op de gangcode. Kunnen we de panelleden nu eindelijk binnenroepen?
4: Nee, dat is geen denken aan. Nee, want ik ben geen voorzitter. Dus ik heb nog een heleboel allerlei dingetjes te doen. Mm. Er zijn nog bepaalde dingetjes. Ik noem maar de koffie die nog gezet moet worden. Ik moet nog schone asbakken hebben. Er staan nog nergens bloemen. Ik heb nog geen kopjes. Ik heb nog geen schoteltjes. Ik heb nog niks. Ik moet nog een heleboel dingetjes...
1: Oké, goed!
4: Die ik gewoon
1: dan
4: moet regelen.
1: Dan beginnen we onmiddellijk naast.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Hier.
1: Niets anders. Mix 24.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

born in Jamaica, raised in America, New York. And she was

verliefd, verloofd, getrouwd. Zo gaat dat in het leven. En het duurde ook maar even. Of er hing een flinke luierregen te drogen op Acaciaplein nummer 9. Het was heerlijk om te zien vanuit ons huisje tegenover op nummer 10. Maar ja, toen wilde Aaltje ook een kindje. En zo kon het dus gebeuren dat mijn vrouw zwanger raakte. Wanneer het een meisje werd, dan zou ze Koriander gaan heten. Wij hoopten dan ook dat het een jongetje werd. Kort voor de bevalling ben ik nog met Aaltje mee geweest voor een echo-onderzoek. Wij lopen daar zo de behandelkamer van de dokter binnen. Wat moet dat hier? God, zegt de dokter, ik werk hier. Ik zeg, dan is het goed. Kan ik u helpen, zegt de dokter. Ik zeg, nee hoor, we kijken alleen maar even rond. Jawel, zegt Aaltje, ik kom voor een echo-onderzoek. Kort na de bevalling werd Koriander erg geel. Ja, gek, hè? Ik vond het heel typisch. Geel, ja. Dus ik bel de dokter op. Ik zeg, dokter, ons kind, dat wordt toch zo geel? Erg geel, zegt de dokter. Ik zeg, ja. Ja, behoorlijk geel, ja. Jawel, maar ook dat je zegt... Goed geel. Ja. Ja, goed diep geel, ja. Heeft ze ook spleten ogen, zei de dokter. Nee, dat had ze niet. Fluit ze daar misschien, zegt hij? Fluit. Hoe bedoelt u? Nou, gewoon dat ze de hele dag in een kooitje of zo'n stokje zitten fluiten. Ja, maar toch, met een half jaar kon ons dochtertje al een beetje fluiten. Waar rempel, wanneer ik haar in badje deed, begon ze spontaan te fluiten. Mijn vrouw zei ook al dat 80 graden te warm was. Ja, dat is lachen met die kinderen. Weet ik wel. De laatste tijd bijvoorbeeld zit ons dochtertje in een nee-fase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. 20 jaar terug was er nooit een probleem. Ik herinner me ook nog heel goed, toen Koriander net geboren was, gebeurde er wel eens dat de kraambezoek naar de wieg liep, zo van. Ja, ja. Dat is het. Ja? Ja? Dat is... Oh, nou, mooi kind hoor. Ja, tuurlijk is het een mooi kind. God, zal geen mooi kind wezen, zeg. Nee, ben gek. Nee, best wel een mooi kind. Kijk, dat zou ik dus nooit doen. Moet je niet doen. Wanneer een kind niet mooi is, dan zou ik niet gaan huichelen. Ja, ik weet ook wel. Je kunt ook weer niet zeggen van, wat is dat een lille kind? Dat kan niet. Moet je ook niet doen. Maar weet je wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd, het is een lief kind. Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. En toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Zit nou ook in het tehuis voor lieve kinderen. Nee, voor het kind zelf is beter hoor. Jawel, ja, u kent de ouders niet. Nee, u weet niet waarover u lacht. U kent de thuissituatie niet. Het is beter zo. Onze buren gaan op een beetje typische manier met hun kinderen om. Zo geven de buren hun kinderen macrobiotisch te eten. Terwijl toch een onderzoek niet zo gek lang geleden heeft uitgewezen... dat kinderen die macrobiotisch gevoed worden later een taalachterstand oplopen. Woorden als gehaktdag, kuiltje, zuur, Oh nee, onze buren hebben een hele andere levensstijl dan wij. Zo hebben de buren voor hun gazon een motormaaier. Kijk, dat vinden wij weer overdreven luxe. Onze tuinman kan dat best wel met de hand doen. Maar toch kan ik wel goed opschieten met de buren.
Ik kan best wel goed overweg met de buren. Eerst per jaar bijvoorbeeld, dan knippen de buurman en ik gezamenlijk de heg. Wanneer het karwei geklaard is, dan zegt de buurman altijd gelijk... Zeg, ik zet even een kopje koffie. Dan kom jij zo dadelijk bij mij even een welverdiend kopje koffie drinken. Dat is netjes. Dit jaar wou ik de buurman voor zijn, dus hij zegt... Buurman, zet jij even koffie?

verliefd, verloofd, getrouwd. Zo gaat het in het leven. En het duurde ook maar even. Of er hing een flinke luierregen te drogen op Acaciaplein nummer 9. Het was heerlijk om te zien vanuit ons huisje tegenover op nummer 10. Maar ja, toen wilde Aaltje ook een kindje. En zo kon het dus gebeuren dat mijn vrouw zwanger raakte. Wanneer het een meisje werd, dan zou ze Koriander gaan heten. Wij hoopten dan ook dat het een jongetje werd. Kort voor de bevalling ben ik nog met Aaltje mee geweest voor een echo-onderzoek. Wij lopen daar zo de behandelkamer van de dokter binnen. Wat moet dat hier? God, zegt de dokter, ik werk hier. Ik zeg, dan is het goed. Kan ik u helpen, zegt de dokter. Ik zeg, nee hoor, we kijken alleen maar even rond. Jawel, zegt Aaltje, ik kom voor een echo-onderzoek. Kort na de bevalling werd Koriander erg geel. Ja, gek, hè? Ik vond het heel typisch. Geel, ja. Dus ik bel de dokter op. Ik zeg, dokter, ons kind, dat wordt toch zo geel? Erg geel, zegt de dokter. Ja. Ja, behoorlijk geel, ja. Jawel, maar ook dat je zegt... Goed geel. Ja. Ja, goed diep geel, ja. Heeft ze ook spleet ogen, zei de dokter. Nee, dat had ze niet. Fluit ze daar misschien, zegt hij? Fluit. Hoe bedoelt u? Ah, gewoon dat ze de hele dag in een kooitje of zo'n stokje zitten fluiten. Ja, maar toch, met een half jaar kon ons dochtertje al een beetje fluiten. Waar rempel, wanneer ik haar in badje deed, begon ze spontaan te fluiten. Mijn vrouw zei ook al dat 80 graden te warm was. Ja, dat is lachen met die kinderen. Weet ik wel. De laatste tijd bijvoorbeeld zit ons dochtertje in een neefase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. 20 jaar terug was er nooit een probleem. Ik herinner me ook nog heel goed, toen Koriander net geboren was, gebeurde er wel eens dat de kraambezoek naar de wieg liep, zo van... Ja, ja. Dat is het? Ja? Ja? Dat is... Oh, nou, mooi kind, hoor. Ja, tuurlijk is het een mooi kind. God, zal geen mooi kind wezen, zeg. Nee, ben ik. Nee, best wel een mooi kind. Kijk, dat zou ik dus nooit doen. Moet je niet doen. Wanneer een kind niet mooi is, dan zou ik niet gaan huichelen. Ja, ik weet ook wel. Je kunt ook weer niet zeggen van... Wat is dat een lille kind? Dat kan niet. Moet je ook niet doen. Maar weet je wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd... Het is een lief kind. Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. En toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Zit nou ook in het tehuis voor lieve kinderen. Nee, voor het kind zelf is beter hoor. Jawel, ja, u kent de ouders niet. Nee, u weet niet waarover u lacht. U kent de thuissituatie niet. Het is beter zo. Onze buren gaan op een beetje typische manier met hun kinderen om. Zo geven de buren hun kinderen macrobiotisch te eten. Terwijl toch een onderzoek niet zo gek lang geleden heeft uitgewezen... dat kinderen die macrobiotisch gevoed worden later een taalachterstand oplopen. Woorden als gehaktdag, kuiltje, zuur, oh nee, onze buren hebben een hele andere levensstijl dan wij. Zo hebben de buren voor hun gazon een motormaaier. Kijk, dat vinden wij weer overdreven luxe. Onze tuinman kan dat best wel met de hand doen. Maar toch kan ik wel goed opschieten met de buren.
Ik kan best wel goed overweg met de buren. Eerst per jaar bijvoorbeeld, dan knippen de buurman en ik gezamenlijk de heg. Wanneer het karwei geklaard is, dan zegt de buurman altijd gelijk... Zeg, ik zet even een kopje koffie. Dan kom jij zo dadelijk bij mij even een welverdiend kopje koffie drinken. Dat is netjes. Dit jaar wou ik de buurman voor zijn, dus ze zegt... Buurman, zet jij even koffie?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

dames en heren, dan heet ik u thans weer hartelijk welkom in de bus. Mede namens de directie van Zigzag Busvervoer BV. Bijvoorbeeld. De bus is gebouwd in 1924, ik moet. De bus is gebouwd in 1924, ik moet u dan ook verzoeken tijdens het zingen niet te gaan zitten meestampen. Dus kunnen we dadelijk de bus gaan starten. Ik zie dat u allemaal uw goede humeur heeft meegebracht en daarom even iets over de trip die wij vandaag gaan maken. Wat u allemaal moet weten. Wat u allemaal moet weten. Moet weten is dat tijdens de rit handelingen met het schuifdak ten strengste zijn verboden. Op een van onze trips is het namelijk voorgekomen dat een groepje passagiers vrolijk zingend tra-la, tra-la, tra-la, met het hoofd buiten het schuifdak stond toen we onder een iets te laag viaduct doorreden. Voorkomt dit allen zoveel mogelijk. En mochten zich onverhoopt blessures voordoen, in de verbandtrommel vindt u alles voor schaaf- en schotwonden, arm- en beenbreuken, alsmede het protheseboekje onder de prettige titel Op eigen houtje. De Lunner pakketten. De Lunner pakketten. Pakketten. Uw aangeboden kunnen uitsluitend genuttigd worden op een teken van de reisleider en dit om te voorkomen dat ze al zijn verslonden voordat we de straat uit zijn. En de Lunner pakketten vindt u onder uw zitting en voelt u allemaal maar even. Onder uw eigen zitting. U wordt echter verzocht met het brood niet uw naam in de stoelen te krassen. Dan slepen we ons voort naar Limburg, bekend om zijn vlaaien. We gaan daar even het weiland in, zodat u het kruidig aroma van dichtbij kunt ondergaan. U wordt echter verzocht in de vlaaien niet te graaien. Ook zullen we een bezoek brengen aan de Loerdersgrot in Valkenburg. Verschijningen om 14 en 16 uur. Eén verzoek de gehandicapten niet in de grot achter te laten. Het lopend buffet. Het lopend buffet. Zullen we gebruiken in de automatiek patatje van Atje. Gelegen vlakbij de kroketterie kroketje van Nico. Daar zullen we dan gaan genieten sans couvert hetgeen uit de muur betekent. En dames en heren, laat u zich niet misleiden door het vergrootglas in de automatiek ruitjes. Indien de tijd het toelaat, staat er verder nog op het programma een disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Zo, zo. Een disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Zo, zo. Disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Nou, nou. Dringend verzoek in de dierentuin wel bij de groep te blijven. Dit speciaal om verwarring te voorkomen. Ik wens u veel plezier en tot kijk.

0: Ik heb 9 maanden geleden heb ik een SOA-test gedaan. Wie heeft wel eens een SOA-test gedaan? Ineens doet niemand. Je mag ook wijzen naar iemand als je vermoeden hebt. Niemand doet een SOA-test. Nee, dat doen wij niet in Rotterdam. Nou, ik wel. Ik dacht, laat ik mezelf een keertje checken. Van die campagne over geslachtsziektes. Ik denk, nou, hè, genezen is beter dan voorkomen is beter dan genezen. En dat wilde ik wel anoniem. En dat kan anoniem. Kun je naar het ziekenhuis toe anoniem een SOA-test doen. Dus ik naar het ziekenhuis, AMC in Amsterdam. En ik kom eraan bij afdeling huidklachten. Weet je, dat was helemaal anoniem. Dus ik zit daar in die wachtkamer, helemaal vol met mensen. Ik dacht nog,
1: ja, huidklachten.
0: Maar goed, dat was een leuke stoel. Dus ik zit daar, lekker rustig, op mijn beurt aan het wachten. Op een gegeven moment hoor ik vanuit de gang... En een jeep! Wat leuk, man! Ik zie mijn beste vriend Mo. Hey! Moet je ook in een SOA? Ik ook! Wat is het? Hier. Sst. Je schreeuwt, man. Het is een ziekenhuis. Ja, sorry, Sahib. Ik heb jeuken, man. Sahib, heb je geen jeuk? Zeg, nee. Ja, ik heb iets van de glammies. Nee, wacht. Glamidi. Ik weet niet meer hoe die bitch heet. Maar wacht maar als ik het te pakken krijg. Ja. Nou, dan ben je aan de beurt in het ziekenhuis. Dat gaat ook anoniem. Meneer Amhali. Dat ben jij. Ja, dat weet ik, ja. Shit. Dus ik loop naar die balie toe. En ik kom daar bij die balie te staan. En achter de balie staat Marieke de Bruin van mijn middelbare school. Iets ouder, iets dikker, in een witte jas. En ze zegt, hey, Najib, wat leuk. Of niet? Jongen, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik vond het zo gênant. Echt, en gênante momenten, ik heb ze vaker. Echt, het laatste keer een gênant moment, moet ik even vertellen. Gewoon tussendoor. Ik zit bij mijn moeder thuis. Mijn moeder heeft een klein flatje, klein wc'tje. Maar daar zit ik graag op, weet je wel. Lekker klein, lekker strak moet je zien op die wc zo. Met je deur zo, hoofd in. Oh. Maar ik zit daar lekker bij mijn moeder. Dus ik zit daar, strakke spijkerbroek had ik aan, weet je wel. En ik ben klaar, zus en zo. En ik trek mijn broek omhoog, heel strak zo, in het wc'tje. En wat neem ik mee? Het Glorix blokje met houder en al. Dat hing hier. Daar ben ik de hele dag mee door Amsterdam gaan wandelen. Met een Glorix blokje. En mensen achter me, die zagen dat, die deden, hey! En ik dacht, ik word herkend, dus ik, hey. En zolang je niet gaat zitten, merk je niet dat hier iets zit. Dus ik kom bij een vriend thuis en ik vraag nog, heb je gedweld?
1: Nee.
0: Hoezo? Ja, heel lekker fris. En ik sta zo op een gegeven moment, waarom ben ik ook niet? Ik denk, nat, zweet, hier ook al, nee toch? Eeuw! En ik voel verder een Glorix blokje. Met houder en al nog helemaal goed, hè. Dus ik heb dat ding stiekem bij hem in zijn wc zo gehangen. Oh, jongen, nou, datzelfde moment had ik ook met Marieke. En Marieke, die zag dat ik een beetje schrok, die deed, ah joh. Wat is dit voor een teken, mensen? Dit is toch een teken van, hey, die 3 euro, moet je die nog terug? Kom maar mee. Dus ik loop achter haar aan en ik dacht, als zij die test maar niet gaat doen, hè. Oh, wat erg, zij gaat die test doen. Ze zegt, kom mee. Ik zeg, ja. Gelukkig, onderzoekskamertje. We komen in een onderzoekskamertje terecht, ziekenhuis. Ze zegt, wacht hier maar even, de dokter komt zo. Dus ik zit te wachten in het onderzoekskamertje. Het ruikt ook naar ziekenhuis. Alsof ze ziekenhuis spray hebben. Voordat ze opengaan, overal, shh. Er lag een bed met van het... witte papier, weet je wel, wat je bij de Chinees ook hebt, wat je zo weg kan halen. Hop, nieuw papier. Er lag een kast met allemaal instrumenten erin die ik niet ken. Potjes, pannetjes en een wok. En ik zat maar naar die deur te kijken. Ik dacht, als het maar geen vrouwelijke arts is. Ik adem maakt helemaal niet uit. Een dokter is gewoon een dokter, ja toch? Maar nu niet. Maar ik had gelezen in een onderzoek, vrouwelijke artsen hebben meer humor. Weet je, dan komt ze grappen maken, dan komt ze binnen. Hallo! Zo, nou, doe je broek maar even uit. Onderbroek ook. Wat lief! Hé! Hey. Wat lief! En de deur gaat open en het is een man. En ik zeg echt, yes! Dokter! Echt zo'n dokter uit de film. Prachtige witte jas, grijs haar, brilletje zo op zijn neus. En er stond ook echt dokter. Had een naambordje met dokter. Tenminste, de R. De R van dokter. En ik dacht, hé, de R is oké. De R mag het zien. Maar achter de R kwam een wat jonge man aan met een bril. En het was Floris-Jan, de stagiaire.
1: Hallo, ik kijk even mee.
0: Ja, oké. De dokter zegt, meneer Amhali, u komt voor een SOA-test. Oké, even uw broek uit, onderbroek en even op het randje van het bed plaatsnemen. Dus ik doe wat de dokter zegt. En ik zit er op het randje van het bed. Niet echt helemaal gemakkelijk, hè? Ja, ik weet niet, ik heb het niet zo vaak. In een te klein kamertje met twee mannen. En ik zit daar op een bed met slapdoula, een beetje, ja. En ik zie dat de dokter op me af komt lopen. En ik schaamde me een klein beetje. Dus ik denk, nou, dan kijk ik maar gewoon even weg. Ik denk, nou, kijk gewoon omhoog. Misschien zie je nou wel vogels, je weet het niet. En ik voel dat de dokter voor me staat, hè. En zonder te waarschuwen, weet je wel. Die dokter niet even dit doet, weet je wel. Of, weet je wel dat die... Dat kleine jongetje daar, hoe oud ben jij? 12. Shit. Oké. Pak de dokter in één keer zo mijn toeter vast. Ja? 12! Oh shit. Daar gaat mijn programma. Oké. Toeter, ja? Die trompet. Ik zag laatst een toeter, dat ziet er niet uit, man. Trompet. Dus die pakt zo die trompet vast en die doet... Wow. En... Het is een grap. En die kijkt zo'n beetje... Kijk, stagiaire, Floris-Jan haalt uit een potje een wattenstaafje. Gewoon een wattenstaafje. En die geeft hij zo aan de dokter. En ik dacht nog, wat gaat de dokter doen met een wattenstaafje? Wat? Weet ik veel. Aanstippelen, iets op de trompet of aankruisen. Maar de dokter, heren, gaat met het hele wattenstaafje... In één keer in de mond van de trompet. Zo. Pop, pop. En hij begint te roeren. En ik denk, kun je daar roeren? Alsof hij koffie aan het drinken was met die Floris-Jan.
1: Nee, ja.
0: En dat roeren, dat doet pijn. Au! Wacht even, dokter, dat doet pijn. Wauw! Dokter, wacht eventjes. Wauw! Au! Wauw! En hij trekt hem er één keer uit en dan geeft hem zo aan Floris-Jan. Floris-Jan moet hem opbergen in zo'n buisje. Die moet hem zo erin stoppen. Maar Floris-Jan laat hem onderweg vallen. Oh, shit. En de dokter zegt... Nee, laat maar even liggen. Pak even een ander. Ja. Nee, die kunnen we nou niet gebruiken, hè? Nee. Ja. Nou! Dokter, wacht, dat doet ook pijn! Wauw! Dokter, haal hem eruit! Wow! Ik zeg, hou vast daar, Jaap-Jan! Dop erop, doe dopje erop. Dopje erop. Zo ja. Wat een pijn gaat er door je heen, zeg hij. Ja, oké, ontspan. Nee, ontspan man, kom op nou. Het is klaar. Het is nog niet klaar. Want nu komt test nummer 2. Dit keer komt kijkstagiaire Floris-Jan met een stok aanzetten. Mensen, ik overdrijf niet. Dit formaat. En die stokjes, ik ken ze niet. Waarschijnlijk als je een open haard thuis hebt, die moet je op afstand aansteken met zo'n extra large lucifer. Zo'n ding. Met hier watten en daar watten. En het komt op me af en ik zeg, dokter, dat past toch nooit? Dat ziet die dokter toch ook? Die heeft toch 10 jaar gestudeerd, man? Die ziet toch iets wat zo groot is, hier niet ingaat? De dokter vond van wel, hè. Die mikt, en ik durfde niet meer te kijken, die mikte zo. En op dat moment kijkt mijn trompet en die doet... Dus die dokter kreeg hem er niet in. Nou. Die heeft van alles geprobeerd, jongen. Van je ras, rijdt koning door de plas. Nee! Het duurt te lang voor die dokter. Dus die knijpt op een gegeven moment je neus dicht. Dat is een truc, hè? Dan knijpen ze je neus dicht. Dat is gewoon een truc. Want als je dat lang genoeg volhoudt, gaat alles open.

Wat een pijn, zeg jij, een SOA-test. Oh, en dan moet je wachten. 2 weken lang gewacht op de uitslag, hè. Heeft hij het of heeft hij het niet? En omdat je het anoniem doet, moet je de uitslag zelf persoonlijk ophalen. Je krijgt ook een gesprek vooraf, weet je wel, van stel je hebt een geslachtsziekte. Dan is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk degene opbelt met wie je een seksuele relatie hebt gehad het afgelopen jaar. En het dan ook vertelt. Ja. Wat je hebt. Ja. Oké. Okay. En dat vond ik het allerergste. Ik denk, hey, als ik iets heb, oké, dan kan ik mijn leven. Maar ik heb het doorgegeven aan een ander man. Oh. Dat je het ook zelf moet vertellen. Dat lijkt, dat is slecht nieuws brengen. Dat is niet te, hi, ik heb een verrassing, nee. Hallo, met Monique. Hi Monique, met Najib, hoe is het? Ja, ik ben vandaag jarig. Oh! Dan bel ik later wel, wat doe je? Of hem, hè, dat je het hem moet vertellen, dat kan natuurlijk ook. Of hun. Of het. Ja, mensen doen gekke dingen, echt waar. Paf, paf! Is die hond van u, mevrouw? Ja, luister even. Nou. Twee weken later. Zelfde ziekenhuis, zelfde dokter, andere kamer. Echt met zo'n pakket met uitslagen van allemaal mensen die anoniem een SOA-test doen. Dus daarom snap ik niet dat niet één iemand hier in die hele... Maakt ook allemaal niet uit. Zo'n pakket. Nou. Komt die kamer binnen, meneer Amhali. Amhali, even kijken hoor, Amhali, waar heb ik Amhali staan? Amhali, Afhali, meneer Afhali. Afhali, nee hè, dat is een Chinees, Afhali, even kijken. Meneer Amhali, ja, hier heb ik meneer Amhali. Negatief. Ik zeg, wat? Negatief, dat is goed. Ik zeg, wat is daar goed aan? Negatief, dat is goed, meneer. Ik zeg, wat is goed? Negatief, dat is prima. Toen de dokter me uiteindelijk heeft uitgelegd dat negatief in dit geval goed betekent bij deze test. En positief minder goed. Nou, toen kreeg ik het pas door, hè. Toen begon mijn hart weer te kloppen, jongen. Ik kom het ziekenhuis uit, de zon scheen. De vogels floten. Maar ik had wel al die stemmen in mijn hoofd, hè. Van al die geestelijke leiders overal ter wereld. Van de imam, van de rabbijn en van de paus. Die maar roepen, geen condoom gebruiken. Geen condoom gebruiken. Die gasten, die zouden allemaal 1 keer een SOA-test moeten ondergaan. Ja? Dan piepen ze heel anders. Ja, precies. Wij mensen, wij kunnen dat niet. Er zit nog steeds iets dierlijks in. En vooral de man.

0: En dan nu, dames en heren, onze volgende gast die een triest record gebroken heeft. En dat is meneer De Lange. En meneer De Lange heeft een triest record gebroken omdat hij de meest bestolen man in Nederland is. Ik vraag uw aandacht voor meneer De Lange. Meneer De Lange, gezellig dat u er bent. Komt u er even bij staan bij de microfoon? Een beetje verlegen. Maar meneer De Lange, eigenlijk bent u een beetje... Komt u er even bij staan, meneer De Lange? Bij de microfoon, graag, ja? Ja, ik zal wel voldoende afstand blijven houden. Want het is eigenlijk... Bent u een beetje de tegenhanger van onze kandidaat uit de vorige show? Want dat was namelijk een man die zo vreselijk veel gestolen had. Heeft u dat programma gezien? Dat
1: heb ik gezien, ja.
0: Ja, dat moet wel heel naar zijn geweest voor u.
1: Vreselijk, vreselijk, vreselijk.
0: Want u bent namelijk bestolen van uw auto.
1: Ja, ik wou instappen.
0: Ja.
1: Toen zat ik meteen op de olievlekken.
0: En dat zit niet zo lekker, hè?
1: Niet zo lekker.
0: En uw televisietoestel bent u ook al kwijt?
1: Ja, ik zat net lekker te kijken.
0: Ja.
1: Dan kwamen ze het weghalen.
0: Dus u zat er zelf bij, begreep ik dat goed?
1: Ja, dat was een soort stelen bingo.
0: Ja. Het is wel jammer van het toestel, hè?
1: Het is een heel mooi toestel.
0: Oh ja?
1: Met een glas van voren.
0: Oh.
1: Dat is 28,50.
0: 2850 gulden. Nou, dat is inderdaad wel veel, ja.
1: Nee, per maand.
0: Per maand? Oh, dus eigenlijk was het niet helemaal van nu.
1: Ik had net afbetaald.
0: Oh. En hoe zat dat dan gegaan met uw tafelzilver?
1: Ik zat net lekker te eten.
0: Oh, u vertelt u zeker een fabeltje,
1: heus niet,
0: hè?
1: Heus niet, heus niet.
0: Nee? Hoe kan dat nou?
1: Trokken ze het zo uit mijn handen.
0: En u zei niet?
1: Nee, wat moet je zeggen?
0: Zeggen, dat lijkt me nog wat duidelijk wat je moet zeggen.
1: Ik had net mijn mond vol.
0: Dat dit allemaal kan in deze tijd.
1: Ik heb nou alleen nog bestek 81.
0: Oh, daar doe je ook niet veel mee, hè? Nee. Maar ik had trouwens heel even een vraagje tussendoor, meneer De Lange. Wilt u misschien iets meer in de richting van de camera kijken? Dan kunnen de kijkers u thuis ook even zien.
1: Ja, ja? Moet kunnen.
0: Dat dacht ik ook wel. Maar u bent... U bent toch wel verzekerd tegen diefstal?
1: Ja, ik had allerlei verzekeringen.
0: Allerlei verzekeringen, ja?
1: Verzekeringen.
0: Ja.
1: En toen wou ik aangifte doen. Toen was mijn polis gestolen.
0: Dus u kreeg helemaal niets terug van de verzekering?
1: Alleen het hoesje.
0: Wat je daar nou mee? Mm. Hè? Maar dan moet u me toch eens vertellen. Wat vindt uw vrouw hier nou van en uw kinderen? Maak het nou een beetje. Klopt dat wat die mensen zeggen?
1: Alsjeblieft u.
0: Klopt dat wat die mensen zeggen in de zaal?
1: Ja, dat klopt, je.
0: Maar hoe kan dat nu?
1: Ja, ik was net lekker...
0: Ja, meneer De Lange. Wat was u aan het... Wat was u aan het doen?
1: Postzegels aan het inplakken.
0: Oh ja, en toen
1: ging ze er op de fiets vandoor. De kinderen zaten achterop.
0: Achterop, ja, allemaal?
1: Alle zes. Ja. En die zongen het liedje... Heid, heid, heid, we zijn hem lekker kwijt.
0: Ik kon er natuurlijk niet langer tegen de spanningen.
1: Spanningen.
0: Dat zal het wel geweest zijn. Maar wat vindt u nou van die man uit het vorige programma... die nou zo vreselijk veel gestolen had? Wat vindt u daar nou van?
1: Ja, mijn bescheiden mening...
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, zegt u het maar.
1: Ja, ik durf niet zo goed te vertellen.
0: Nee, nou, gaat u gerust uw gang. U hoeft nergens bang voor te zijn.
1: Maar die man, die moeten ze van een kerktoren op een punthek gooien.
0: Vindt u dat niet een beetje te?
1: Nou, een beetje te, ja.
0: Maar u zou het toch wel leuk vinden, geloof ik?
1: Ja, hartstikke leuk vinden. Ja.
0: Dat uw wens niet vervuld kan worden, want het zou een beetje een vreemde boel worden allemaal. Ja, hè?
1: Satéetje gaat er wel in. Ja.
0: Meneer De Lange, ons programma moet wel doorgaan. Ik had nog een laatste vraag. Waarom kijkt u nou toch alsmaar naar beneden?
1: Nou, die schoenen wou ik wel graag houden.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Ik heb een hele goede vriend en dat is een kameraad van mij. Dat is een Amerikaanse gastarbeider. Die werkt bij ons. Die gaat alle dagen op en af. Die werkt in de ascenseurs. Maar na zijn uren rijdt hij met een tram ook. En op een keer zat ik op die tram klaar om naar een optreden te vertrekken in Joegoslavië. Keien. Die een Amerikaan reed met die tram. En als wij zo in een opstropping terechtkwamen, begon hij zo altijd te goochelen en te toveren om zijn tijd te passeren. Hè. En ik zeg zo in mijn eigen tegen mezelf, tegen mijn fanclub. Ik zou een keer willen vragen hoe dat die gast heet. Hè. Misschien is dat interessant om die in mijn optreden zo wat dingetjes te laten doen. Kwestie van spel, een beetje te rekken. Hè. En ik wat minder te moeten doen, maar toch evenveel. Hè. Om de crisis op te lossen. Hè. Ik ga daar naartoe en ik vraag me... ik had precies willen zien dat hij meer van Italiaanse afkomst was. Van die mannen van Mesopotamië daar, van de Lockheed-affaire met die duikboten in dat Watergate-schandaal daar. Hey, ik weet dat nog allemaal. Ik lees ook ons volksken. Ik ga daar naartoe en ik vraag me dat hij heette, allemaal in perfect Italiaans. Ik. Maar ik ga dat hier nu niet zeggen. Hè. Die gast die heette Emanuele Conchito Tapioca Pelleri de Lustre del... Wat was er nog bij?
1: Zalas.
0: Ah ja, het was alles. Het was alles, dus. En ik vroeg hem of hem dat interesseerde en zo. En die zei direct, si, si. En ik direct, sa, sa. Hoe dat geil met zo'n onnozel uit kunt lachen. Hè. Dat versta ik niet zo zeg. Si, si, sa, sa. Je schiet hier al in de lach. Wat denk dat toch een keer 2 minuten na voordat je begint te lachen? Maar ja, ze hebben een kaartje gekocht en dat moet opgelachen worden. Hè. Dat moet op, hè. Ik zie ze hier straks buiten allemaal een overschot van hun kaart staan op te lachen. Hoeveel heb jij nog? Maar alleen. We wijken af. Die Amerikaans-Italiaanse gastarbeider zit er ook van achter een kremke aan het eten in het crematorium. Als je nog 2 seconden geduld hebt, is het binnen 5 minuten hier nog niet weg. Gracias voor de big applaus. D'abord representare myself, Emanuele Conchito Tapioca, Pelleri de Lustre is alles. Eerste grande truco, le truco del lapino. You see the lapino pandare alla fissella, passare per la mina, disparare in de manchetta de Manovello Conchito Tapioca, Pelleri de Lustre Tizalos. Is everybody capito italiano, americano? No? Ok. Allora, grande truco, de lapino, de kleine konin. Allora, grande truco, de lapino va montare dalla mina, de rabbit hip in de hand. En Emanuele, niks te scheren, niks te trucare, everything real, nothing in the pockets, niks te trucare, nothing in de casquetta. Nu toch niet meer. Niks te trucare, just een klein beetje foefelare. Allora, grande truco, de lapino van montare da la mina. Uno. Secondo. Regardare pubblica. Uno. Regardare pubblica. Uno. De giarelli. Della pia va a montare dalla mia. Uno. Due. Fufolare. Tre. Momento, niks terminare. Secondo grande truco de Manovello, le truco del tuo ballonnetjes. Momento, attrapare materiello. Oké, d'abore soufflare in ballonnetjes. Very difficult. Niks panikare. Zolang dat er hier al zo'n tepel kan. Oké, secondo. little bit discriminare. Oké, allora explicare. You see one blue ballonnetje in the right hand and one red ballonnetje in the other right hand. Nou, grande trucco. Le trucco del illusionare. Momento, niks bougiare. Nothing moving. Concentrare. Cari de lapino non de gelo. Concentrare. Attrappare mixomatose, manneke. Concentrare. En gooi.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. En vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer worden. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weerbeeld houdt daarbij in eerste instantie stand, maar in de loop van het weekend komen de lage drukgebieden wel dichterbij. Vooral vanaf zondag neemt daardoor de kans op buien toe, maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Dan zaterdag wordt het een stuk minder warm dan op vrijdag. Door een matige westenwind wordt het in de kustgebieden 20 graden en op de stranden is het nog wat koeler. Landinwaarts kan het nog zomers warm worden met 25 graden of meer. En daarbij schijnt de zon. Zijn er sluierwolken en in het zuiden kan een bui vallen. Zondag trekken er meer hoge wolkenvelden over het land en ontstaan er enkele stapelwolken. Tussendoor schijnt ook de zon geregeld en op veel plaatsen is het droog. In het zuiden en oosten is er wel een buienkans, maar op de stranden wordt het 17 graden en landinwaarts wordt het warm met 20 tot 25 graden. Ten slotte maandag, dan krijgen we na het weekend te maken met een weersverandering. Voordat het zover is, blijft het op maandag nog veelal droog met zonnige periodes. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws.

0: Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen? Loop je met een vrouw over straat, weet je wel. Komt er een vrouw je tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Mijn bochel! En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw over straat loopt... en er komt een mooie man aanlopen... dan zal die man eerlijk zeggen... kijk eens, schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen! Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou, kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè? Vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè? Jammer, hè? Nee, maar ik ben wel eens jaloers. Dat is erg, hè? Erg, als je echt jaloers bent. Maar vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel. Dat is erg, hè? Dat in je kop helemaal scheef zit, hè? Dat is erg, hè? Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis, te wachten. Want je vriendin is even op stap. Met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later. En dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Hè? Als ze met mij op stap is, dan is het van, wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Hè? Nou, dan ben ik er niet bij. Hè? En dan is het van, Godverdomme. En dan kan ik ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je me halen, doet hij het wel. Nou, dan eentje zo'n stemmetje in je achterhoofd. Zij is mijn andere vent. Nee, flauwkul. Nee, dat is niet... Godverdomme! Ja, ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo... en als ze dan zegt van, nou, dag. Ja, rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig, er is niks aan de hand, rustig, zeg ik. Godverdomme, ik ga er zoeken! En dan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in... Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing. En je kop gaat maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een of andere brei-event. En ze schreeuwt... Veel lekkerder dan Hans! Veel lekkerder dan Hans! En die brei-event die neukt er zo. En hier hangt de foto van mij. En dan kijkt die... En met dat beeld in je hoofd... storm je kroeg binnen. En dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt... Dag, schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zou je dan? Oh, wie dan? Oh, dat is even niet duidelijk van het, hè? Oh ja, dat is niet duidelijk van het. Oh, dat is mij. Oh, dat is niet duidelijk van het. Oh, dat is niet. Oh, ja. Oh, nee, nee, nee. En pas van het geld. Oh, nee. En pas van het geld. En pas van het geld. En je gaat een keer pam pam je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou niet... Schatje, niet weggaan als je...
1: Niet weg, schatje, alsjeblieft.
2: Ik ga naar mijn eigen huis.
1: Schatje, schatje. Oh, fuck, shit. Oh, god, fuck, shit. Shit. Je raakt helemaal in paniek, je raakt helemaal in paniek. Je bent in bedoeling, dan wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje, is met mij. Schatje, sorry. Wat zo stom was ik. Ik krijg niet. Zeg maar wat ik bedoel, het goed maken. Zeg maar wat ik bedoel. Ze slapen maar even met rust. Ja, met rust. Ja, met rust. Ja, dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh. Waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt niet meer goed, het komt nooit meer... Oh, wacht eens even, dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè. Oh nee, ik weet al wat ik moet doen. Bosje bloemen kopen, hè. Jezus, man. Sta ik me druk te maken, zeg. Ha! Koop gewoon een bosje bloemen. Nou, is alles weer goed. Nou, ook weer opgelost.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

Like to bring on a couple of my best friends. Sir Tony Banks.

Een aantal tips voor jou. Dus nooit vrouw bij de keel grijpen. Dat moet je nooit doen. Wat je moet doen. Tip 1. Tandjes poetsen. Hele simpele tip is dat. Tandjes poetsen. Gewoon goed poetsen. Niet roken daarna. Goed poetsen. Ook de tong. En dan ga je van kokhals, maar dat maakt niet uit. Je moet gewoon doorgaan. Dan ga je zo. En komt er een beetje kot. Maakt niet uit. Spuug je uit. Poets je even verder. Weet je wel? Dat kun je gewoon heel makkelijk oplossen. Weer verder poetsen. Tip 2. Die lijkt ook heel simpel. Is gewoon aardig doen. Dat moet je gewoon doen. Gewoon aardig. Er zit een meisje in het café of aan de bar. En dan loop je er gewoon naartoe. En dan zeg je hoi. Dat is wat je zegt. Of hey. Hey of hoi. En dan zegt zij hoi of hey terug. Dan heb je een gesprek. En als zij zoiets van doet. Dan denk je gewoon fuck haar. Weet je. Er zijn nog een heleboel. En dan kun je altijd nog gewoon bij de keel grijpen. Weet je wel. Als ze dat dan zo graag willen. Kun je altijd doen. Tip 2. Tip 3 zitten we al. En dat is dansen. Altijd dansen. Als ergens gedanst wordt en vrouwen gaan dansen, ga je gewoon opstaan en gaat gewoon meedansen. En het maakt helemaal niet uit hoe je danst. Het boeit geen ene reet. Zodra een vrouw gaat dansen, sta je op, ga je meedansen. Het maakt gewoon helemaal niks uit. Dat doe je gewoon, weet je wel. Zelfs als mensen gaan rennen, dan ren je ook mee, weet je wel. Dan ga je niet ineens zo, even kijken wat daar gebeurt, waar al die mensen vandaan rennen, weet je wel. Nee, je gaat gewoon meedansen zo. En het maakt niet uit of je dom danst. Iedereen danst dom. Iedereen danst dom. Soms heb je niet heel goed kan dansen, maar iedereen danst. Ik wil altijd zo dit doen. Doe je gewoon dit zo en ga gewoon zo een beetje staan. En dat is een beetje soort, dit is nog steeds aantrekkelijker dan een man die niet danst, weet je wel? Dus dan ben je gewoon zo aan het dansen. En tuurlijk staan allemaal gasten aan de zijkant van, oh, sukkel is dat zeg. Ja, maar die liggen s'nachts in hun bed gewoon keihard te rukken zo. Die ene sukkel, weet je wel? En jij niet, want jij bent gewoon aan het dansen zo. En dan maak je zo het oogcontact. En soms heb je wel een probleem. Soms is iemand heel dicht in de buurt en die kan heel goed dansen. En die is allemaal moves aan het maken zo. Oké, dan heb je een probleem. Het is heel makkelijk op te lossen. Wat je dan doet is, dan ga je iets verderop staan. En dan ga je weer verder je dansen doen. Ja, dat is eigenlijk wat je doet. En dan is het een beetje de truc om in het zicht van die meisjes die dan naar hem kunnen kijken, eventueel om daar voor te gaan staan dansen. Zo. Dat je een soort... En dan doe je de block move. Dan doen heel veel mensen doen zo. Dat zijn block moves. Weet je? Dan zien ze niet wat erachter gebeurt. Zo. Dus het is... Dan zeg je, wat is dat? Hele goede tip is dat. We altijd dansen. Oké, komen we op 4. Ja, 4 is dat. En dat is leren hoe je BH's openmaakt. Heel erg belangrijk is dat. De BH bestaat nu ook 100 jaar. Dus het is gewoon 100 jaar geleden dat er voor het eerst zo'n man zo'n fucking ding niet open kreeg. Weet je wel? En dat doen wij onszelf aan. Hè? We kunnen ook gewoon, maakt niet uit. Maar dan zeggen we, oh, dat doe ik wel eventjes. Dat is ons ding. Beetje macho dingetje van, oh, dat maak ik wel even los. Weet je wel? Oké. Wat je dan niet moet doen, is vlak voordat je het los gaat maken, denken, ik hoop dat het lukt. Dat moet je niet doen. Want dan lukt het niet namelijk. Ze zeggen, ik hoop dat het lukt. Dan ga je zo, oh, oh, oh. En dan begin je helemaal te zweten. Dan begin je al heel erg te zweten. Zo. En dan zeg je, oh, kut, zo. En dan kom je even terug en dan zeg je nog iets bij de hand. Van, anders knip ik hem wel los, hoor. En zie je haar zo, maar zie je haar denken, hij is een hele dure BH. Dus normaal zeg, weet je wel. En zij lacht nog steeds een beetje ongemakkelijk. En zit zo. En dan op een gegeven moment krijg je zo twee van die haakjes gaan zo tik tik los. En dan blijft hij ineens zo'n fucking haakje blijft zo vastzitten. En die krijg je nooit meer open, weet je. En dan zit hij zo, oh, dicht naar elkaar toe tegen. En op een gegeven moment is zij een beetje klaar mee. En dan zegt ze, oh, wacht maar even, schat. En dan zo, En zo, zo'n klote moment is dat, weet je wel. Dan heb je eigenlijk de borsten en toch voel je een loser, weet je wel. Dan zit ze, oh, ik ben zo'n loser. En die borsten kijk je ook zo aan. Je bent zo'n loser. Zo'n loser ben ik, borst. Dus dat moet je heel goed leren om dat te doen. En ik vind het helemaal niet erg om te vertellen. Ik maak me helemaal niks uit. Ik maak heel veel gênante dingen mee met seks. Dus dit viel nog wel mee. Ja, het meest gênant wat ik ooit heb meegemaakt is dat ik dacht dat ze een eetbaar slipje droeg. Ook echt nog een half uur volgehouden. Zo heel sensueel zo. Goed. Komen we bij de volgende tip. En dat is dus, je hebt BH uit. Dan komen we op voorspel. En wat heel erg belangrijk is natuurlijk beffen. Heel erg belangrijk. Beffen is heel erg belangrijk. Hoort bij het voorspel. Vrouwen vinden het ontzettend fijn. En het is ook heel erg prettig om te doen. En alleen, sommige mannen denken dan van, ja, maar wat nou als zij de hele dag heeft gewerkt? Tuurlijk, kan. Het is minder seks om te zeggen, schat, kun je eerst even gaan douchen of zo. Zij heeft de hele dag gewerkt. Goeie tip, dat is de eerste lik moet alles weghalen. Heel erg belangrijk. Yes. Dus begin niet met het puntje van je tong. Begin aan de achterkant van je tong. En dan reed je omhoog. En ga door tot de navel. Dat je het zo op dit stuk afveegt bij de dingen. En dan kun je gewoon verder gaan. En het is fantastisch, weet je wel? Echt geweldig. Het, niet het beste restaurant ter wereld. Maar het heeft in ieder geval altijd één ster, weet je? Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. En vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer worden. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weerbeeld houdt daarbij in eerste instantie stand, maar in de loop van het weekend komen de lage drukgebieden wel dichterbij. Vooral vanaf zondag neemt daardoor de kans op buien toe, maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Dan zaterdag wordt het een stuk minder warm dan op vrijdag. Door een matige westenwind wordt het in de kustgebieden 20 graden en op de stranden is het nog wat koeler. Landinwaarts kan het nog zomers warm worden met 25 graden of meer. En daarbij schijnt de zon. Zijn er sluierwolken en in het zuiden kan een bui vallen. Zondag trekken er meer hoge wolkenvelden over het land en ontstaan er enkele stapelwolken. Tussendoor schijnt ook de zon geregeld en op veel plaatsen is het droog. In het zuiden en oosten is er wel een buienkans, maar op de stranden wordt het 17 graden en landinwaarts wordt het warm met 20 tot 25 graden. Ten slotte maandag, dan krijgen we na het weekend te maken met een weersverandering. Voordat het zover is, blijft het op maandag nog veelal droog met zonnige periodes. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws.

And since she's the last one, and since she's the last one,

0: Dankjewel. Nou ja, toen was ik vrijgezel. Hey. Zo, jongen. Ik zat er zo tegenop te kijken. Dat weet je wel, weer opnieuw beginnen. Voordat je iemand goed leert kennen, ben je gewoon jaren verder. Dat is mijn mening. En nou, in deze tijd, weet je wel, moet je gaan daten. In mijn tijd vroeg iemand verkering, nu is het daten. Daten. Ik snapte helemaal niks van het hele daten niet. Daten. Ik date maar wat, echt waar. Echt, ik deed het hier, ik deed het daar, ik deed het door elkaar. Ik deed iedereen. Ik was zo wanhopig, ik was mezelf niet. Dus ik kwam ook mensen tegen die ook hunzelf niet waren. Nou ja, ik kwam iemand tegen die had niks van zichzelf. Marit, was mijn eerste date. De tieten waren niet van zichzelf, de haar was niet van zichzelf, de wenkbrauwen waren niet van zichzelf, de ooglenzen waren niet van zichzelf, de nagels waren niet van zichzelf. Er zat een lippenlak had ze op laten spuiten, iets te veel boven. Dus als ze op de fiets stond, dus gewoon flop, flop, flop, ging het zo een beetje... Serieus, dat hing een beetje los op. Hier had ze weg laten zuigen, hier, ik dacht, maakt niet uit, ik ben ook niet mezelf. Waarom verwacht ik dat van... Goedenavond, mevrouw. Hallo, u bent laat. Hoe kan dat?
1: Ik wist niet wat ik aan moest doen.
0: Oh, voor de televisie. Oh, maar dat geeft niks. U komt zo ineens binnenvallen. Oh, leuk. U heeft niet zoveel gemist.
1: Nee, ik heb op het scherm nog gekeken.
0: U heeft op het scherm gekeken. U weet wat het is, waar u zit, u, op het kaartje. Wat staat er? Najib Amhali. Ja, maar er zijn twee zalen. Zit u wel in de goede zaal?
1: Ja.
0: En we hebben hier filmopnames. Najib Amhali zingt The Change of Volksliederen. Ja, u hebt net één lied gemist. Maar ik doe nu het volgende lied. Komt net op tijd binnen. Het volgende lied, dames en heren, wat ik net vertelde in het eerste verhaal over het liedje. Dan vindt ze haar vader bovenop die berg. Goed? Praat er even bij waar het over gaat. Hier is

En dan het derde lied, wat ik net vertelde, over die hond, weet je wel, die dan kwijt was in het begin. Dus, ze twijfelt, zit ik hier goed, zit ik hier goed? Nee, hoe is dit goed toch, mevrouw? Je hebt niet zoveel gemist. Kleine scheiding voor de rest. Ik zie hier ook nog lege plekken, komen die ook nog? Want ik maak ze dan kapot, hè, dat snapt u natuurlijk wel. Nou ja, kapot is een groot begrip. Maakt niet uit, we doen het helemaal overnieuw, ja? Nee. Ik vertel over Marit, hè. Echt, mensen, ik vond het leuk. Weet je, voor het eerst dat ik iemand had die, ja, weet je, niet echt zichzelf was. Ik was mezelf niet. Ik denk, nou, leuk. En we gingen daten. Nou, echt, als we op straat liepen, iedereen keek Marit aan. Want Marit had van die korte dingen altijd vaak aan. Mini. Mini-rock. Nou ja, mijn rock, het was meer een brede riem wat ze een beetje hier had hangen. Daar leek het op. Een soort kooltrui, alleen andersom gedragen. Want van die hele dure tasjes had ze bij, weet je wel. Zo'n klein tasje waar niks in past. Maar die kost dan 5.000-6.000 euro. Van het merk Herpes. Hermes. Herpes. Herpes kwam later trouwens. Want ja, weet je, het was ook allemaal oppervlakkig. Ik moet eerlijk toegeven, het was allemaal oppervlakkig. Het gesprek ging nooit ergens over, weet je. Dat was altijd, oh, dat ben ik ook geweest, heb ik ook gedaan. Ja, dat heb ik ook geweest. Maar ze had alles gedaan, ze was overal geweest. Weet je, ze had ook heel veel exen. Dat vond ik een beetje, overal was een ex. Oh, is een ex van me, is een ex van me. Echt waar, ze had nog meer exen dan Lerms Armstrong straks zijn gele trui weer in moet leveren. Ongelooflijk. Een van me zei, kijk uit de jeep, het is een slet. Ik zei, waarom? Zo denken vaak mannen. Die denken, als een vrouw heel veel ex heeft gehad, is het een slet. Maar als een man heel veel ex heeft gehad, is er niks aan.

Dan vind ik persoonlijk niet kunnen, ja toch? Hier, nog meer slet in de zaal. Hier. Ja, is te makkelijk, is te makkelijk. Sorry. Schrap. Ik zeg... Ja, dan ga ik los. Ik zeg... Frustraties komen nu naar boven, jongens. Nee, ik zeg luister, ze is gewoon heel populair. En daar kunnen mannen niet tegen als een vrouw heel populair is. He? Want ze was echt populair op Hives, MySpace, Facebook, Twitter. Weet je wat, er zat ook een vrouw met meldingsdrang. Dat vond ik iets minder. Ze zat de hele dag liep ze met dat ding, weet je wel, te melden wat ze aan het doen was. 'S morgens begon het al. Wat een mooie dag, ik sta maar eens op. Ik, ja. Iedereen staat op, trut. Ja, of ik zit nu in de tram. Ik denk, wie interesseert dat dan dat je in een tram zit? De conducteur, hé, er zit er een in de tram, even controleren. Het eerste wat we deden, gingen we uit eten. Zij hadden het restaurant geregeld. Zaten daar bij zo'n Michelinster restaurant. Ja, ik voel me dan ongemakkelijk, weet je. En we moesten daar van 7 tot 12 zitten. Dat was namelijk 9 gangen. 9 gangen. Eerste gang was een bordje met 2 worteltjes erop. Ik denk, wat is dit? Ik dacht, de kok heeft wat laten vallen. De ober hebben het te snel gebracht. Hij had er een verhaal bij ook. Hij zegt, voor u zit u 2 wortels. Ik zeg, ja, dat zie ik. Zijn er 2. Van hak? Nee, niet van hak, meneer. Uit onze biologische tuin. Deze behandeld met sesamzaad en die andere met stikstof. Hij was nog niet weg, of ik denk op. Ik zei, dit moet iets sneller hoor, die gangen. Kom maar door met die dingen. Hoofdgerecht, geparfumeerde kwartel. Ik heb nog nooit kwartel sowieso gegeten, laat staan geparfumeerd. Dus ik ruik aan het beest en ik denk, het ruikt naar Van Giels, van vroeger. Ken je dat nog? Geparfumeerde kwartel. En daarnaast lag schuim van eekhoorntjesbrood. Ik zeg, het lijkt wel een hele dierenbos, vriend. Dat is een idee. Ik zeg, dat schuim, ik weet niet, dat schuim dat zag er toch voor mij niet fris uit. Weet je, dat schuim dat vond ik toch alsof de kok op een gegeven moment, ja, breng me weg, ja. Ik zeg, meneer, ik zeg, dat schuim dat lust ik niet. Nee, dat is heerlijk in combinatie met de kwartel. Ik zeg, ja, dat vind jij. Ik zeg, dat schuim moet weg. Haal weg dat schuim. Hij wil het bord meenemen. Ik zeg, gewoon met je doek hier deppen, gewoon hap te krijgen. Weg schuim. En alles wordt daar geserveerd op een bedje van. Nou, ik herkende er geen bedje in, hè. Ik dacht echt, de kok maakt een bedje, weet je wel, van een blad sla en 4 kaasengels, weet ik veel, ik zeg maar wat. En dan doe je die vogel op. Ik zeg, waar is dat bedje? Ik zeg, hier meneer, hij ligt onder een bedje van rode bieten en sesam. Ik ben een simpele jongen, ik hou van Febo. Febo kroketje op een bedje van karton. Heerlijk. Ja. Onzin allemaal. Dus ik dacht, nou moet ik ook iets leuks bedenken voor de volgende date. En ik zeg tegen Marit, ik neem je mee, we gaan 2 dagen lekker uitwaaien op het strand. Ze zegt, oh, ik ben nog nooit op de Malediven geweest. Malediven, ik bedoel Vlieland. De Malediven. Oh, Vlieland vind ik ook leuk. Hoe lang is dat vliegen eigenlijk, Vlieland? Ik zeg, Vlieland, Marit, dat is bij Harlingen oversteken met een boot. Oh, met een cruise. Ik zeg, nee, niet met een cruise. Gewoon met een heen en weer boot. Als je niet op tijd uitstapt, ben je weer terug in Harlingen. Nee, de weg, de dure winkelstraten wisten ze wel te vinden. Die konden ze, dat wisten ze, dan belden ze, ja, kun je me ophalen? Ik sta op de PC Hoofdstraat. Ik zei, ja, bij welke winkel? Oh, deze heet Sale. Sale. Ja, en het wordt nog erger. Kan het erger, denk je? Ja, veel erger. We kennen elkaar 2 weken. En ze vraagt naar Jeep, kan ik misschien van jou heel snel 8000 euro lenen? Heel snel ook, hè? Ik zei, ja, even wachten. Ik zeg, mag ik vragen waarom? Ja, zegt ze, een ex van mij, die is plastisch chirurg en die heeft een aanbieding. Dan kun je namelijk je billen laten liften. Ik wil heel graag mijn billen laten liften. Ik zeg, wat? Ja, het is een koopje hoor, 8000 euro. Ik zeg, inderdaad, dat is een aanbieding. Kun je het anders sponsoren, Najib? Ik zeg, oh, sponsoren. Dus je wil het niet lenen, maar sponsoren. Dan ben ik de sponsor. Komt er op de beeld te staan, deze reet wordt u aangeboden door Najib Amhane. Op de andere kant de foto. Hey. Ja, plek zat. En... Kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het prima als mensen dingetjes aan zichzelf gaan veranderen. Dat is, weet je wat, dat is heel normaal tegenwoordig. Ik zat ook laatst voor de spiegel en iemand zei, hey, je haren bovenop. Ik zei, ja wat? Ja, je wordt een beetje kaal. Dat kun je dus in laten planten. Dan trekken ze er hieruit en dan planten ze zo weer terug. Ik denk, ja, dan ga ik verder. Dan doe ik ook de oren. Want de oren gaan op een gegeven moment ook een beetje hangen, denk ik. Dus dan is het... Ja, weet je wel, ik begin er niet aan. Ik zie wel steeds vaker mannen in mijn omgeving... Dus ik heb iemand in de band. Ik ga niet zeggen wie, jongens. Ik heb iemand in de band die heeft laatst nog zijn anus laten bleken. Ja, dat moet je zelf weten. En ook nog eens in de kleur glow in the dark. Kijk, dat is kinky, hè. Ik vind het prima. Ik ga niet zeggen wie het is, maar het is 1 van de 3.
Kijk, het geeft helemaal niks. Niet met z'n tweeën hem zitten kijken. Ik zie het heus wel, hoor, wat jullie doen. Dan gaan ze met z'n tweeën hem zitten kijken. Alsof we... Alexander is het niet. Dus dan blijven deze twee jongens over. En toevallig het zijn twee Hagenezen. Kun je het voorstellen? Gaan ze naar zo'n anusblekerij? Of weet ik, spuiterij of zo'n ding? Krijg je zo'n boek? Kies maar een kleurtje uit. Oh, deze vind ik mooi. Glow in the dark. Wat vragen we om? Waarom? Dan kan mijn vriend Mark me s'nachts zien in mijn park. Sorry Dennis, ik heb nou... Ja, schoot eruit. Schoot eruit. Sorry, ik riep Dennis en jij reageert. Ja, het is ook Dennis. Ik heb het eruit gegooid. Wat geeft het, man? Niemand kent je. Lijkt me handig als je met me in bed ligt en wil een boekje lezen. Nou, je draait op. Nee, hij is niet leuk. Hij is niet leuk dit. Wij spelen vaak night golf. Dan gaat Dennis staan ergens. Ja. Bukken. Smack. One. Kijk, Dennis is de eerste echte officiële sterretje uit Den Haag. Kennen jullie sterretje uit Den Haag? Ha, je sterretje. Dus als je Dennis ziet vallen, mag je een wens doen. En vroeger werkte hij bij Carglass. Mensen, sorry, het niveau gaat omlaag. Dat is niet de bedoeling. Het niveau gaat omlaag en weet je wat, dat is niet... Nee, ik doe dit niet meer. Dus, sorry Dennis. Want er zijn natuurlijk ook... Zijn er kleine kinderen vanavond in de zaal? Waar zitten de kleine kinderen? Wie is de jongste? Hoe oud ben jij? 12! Oh jee. Wat nog, jongen? 11! Oh, je papa moet straks uitleggen wat Carglass is. Maar dat weet je natuurlijk niet. Oké, ik houd beschaafd. Ik heb het over die Marit. Ik zeg, Marit, goed idee. Binnenliften, ik eerst. Jij? Ik zeg, ja, ik ga eerst liften tot hier. Is dat niet wat te hoog? Ik zeg, nee, dan kan ik zo mijn portemonnee voor je pakken. Zie je? Ik zeg, ik heb je door, het is klaar, het is over. Kom op, zeg. Ja, Marit, ik zeg, nee, het is over. Ik zeg, we daten niet meer, we horen niet bij elkaar. Ja. Ze heeft me nog een brief geschreven, nou, ik kon hem niet lezen. Serieus, aan elkaar geschreven. Beste Nahiep. Nahiep stond er, maar goed. De rest kon ik niet lezen. Ik vroeg aan een vriend van, kan jij lezen wat er staat? Ja, nou, hiep. Voor de rest kan ik niet lezen. Ik heb het brief heel lang in mijn zak gehouden. Ik was op een dag bij de apotheek, gaf ik het per ongeluk af, kreeg ik gewoon medicijnen mee. Het is ook best moeilijk hoor, weet je, een goede date vinden. Vooral als je bekend bent, denk je, ja, vallen ze op mij of vallen ze op de Jeep Amhali, de komiek? Weet je, je hebt datingsites, maar ja, vind ik ook zo raar om een datingsite te gaan inschrijven. Ik heb het één keer geprobeerd, maar ik kwam niet verder. Toen stond er alleen voor hoger opgeleiden. Ik denk, ja, dan houdt het op. Ja, ik ben niet heel hoog opgeleid, dus ja. Wat blijft er over dan? Hè? Facebook, dat is voor de lager opgeleide en voor de Facebook. Maar ik vind, je moet iemand aan kunnen kijken, in het echt meemaken. En dat had ik laatst. Ik zit bij de bushalte in Amsterdam op de bus te wachten. En dan kijken de mensen raar naar mij, hè. Er zat zo'n Amsterdammer naast me, die kijkt zo naar me. Die zegt, hey, jij bent een Jeep Amhali. Ik zeg, ja. Moet jij nog met een bus mee? Ik zeg, nee, u gaat met mijn bus mee. Ik heb de bus zojuist gekocht. Er komt een meisje naast me zitten. En ik kijk er zo aan. Ze zegt, hoi. Ik zeg, hoi. Weet je, alles gaat ineens vertraagd. En ik merk dat ik er aan zit te staren. Ze heeft prachtig mooi rood haar. Sproetjes overal in de gezicht. En dan durf ik niet meer te kijken. Hè. Dan vind ik verlegen voor. Ja, dan ben ik verlegen. Maar zij zit naar mij te kijken, te staren gewoon. Ik voel dat. Dus ik draai me nog een keer om en ze zegt... Bij mij in de buurt is een Marokkaanse bakker. Daar haal ik wat Marokkaans brood. Vind ik zo lekker. Zo. Ik zeg, ja, bij mij om de hoek is een Hollandse groenteboer. Haal ik wel eens wortels. Ze zegt, ik ben Jane. Ik zeg, hi, ik ben Tarzan. Oh, die had ze nog nooit gehoord. Ze zegt, wat een mooie sproetjes, Jane. Ja, vind je ze mooi? Ik zeg, ja, heel mooi. Zo in je gezicht zo. Ik zie ook zo'n soort patroon zie ik in je gezicht. Patroon? Ik zeg, als ik een pen pak en ik trek die sproetjes bij elkaar, staat er, wil je met me uit? Ze zegt, nou, hier staat heel groot nee. Ik zeg, oh. Ze had ik niet gezien, rooien. Zijn je rooien? Ja, is een grapje toch. Ze zegt, wil je daten dan? Ik zeg, ja, lijkt leuk. Laten we gaan daten. Ik denk, oh, dan komen we weer met het daten. Ik zeg, wat vind je leuk om te doen? Ze zegt, nou, mij lijkt het leuk om met jou een keer Marokkaans te gaan eten. Ik zeg, Jotem, wat een goed idee. Ik kom 3 keer in de week bij mijn moeder. Maar goed, zij wil Marokkaans eten. Ze zegt, wat jij een restaurant? Ik zeg, nou, een vriend van mijn Mo, die heeft er net eentje geopend hier in Amsterdam-Oost.
Oh, mooi, uit de shows bedoel je? Ik zeg, ken je die? Nee, maar ik hoor je wel eens vertellen. Ik zeg, nou, laten we daar gaan eten dan. Dus we gingen met z'n tweeën naar het restaurant van mijn vriend Mo. En het heet Momo's.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey jongen.
2: Hey.
1: Proost.
3: Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. En moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Nou, gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

En dan thans een klein stukje uit de stad van de gladiolen. De stad van de blubberkoppies. De haveloze natnekken. Onder het allesomvattende motto als een achterlijke. Wat spelen we vanavond, jongens? Muziek. Waar ben je geweest? Waar heb je gezeten?

De stad, daar is makkelijk zat. Hou maar even op, jongens. Hou maar even op. We gaan eens even een poosje lullen even met de mensen, jongens. Je moet allemaal namelijk nog de groeten hebben van tante Pietje, jongens. Je kent er wel het Messi. Tante Pietje, ze is hartstikke dik. Afgekeurd voor de milvaar. Want als je die doodschiet, eerlijk dan moet je erom douwen. Sukkergrote platjoekels heeft dat nog. Eerlijk waar, die is hartstikke dik. Als je daar omheen moet lopen, dan kan je zeggen, jongens... Nee, ik neem brood mee. Als je daar omheen moet lopen, beginnen ze op de helft een zoekactie. Eerlijk, maar ja, jongens, ze heeft het niet zo best getroffen met die maanvaander. Ze heeft een beetje een kwalenbakje getrouwd. Zo'n graftengel. Dan komt ze af en toe komt ze langs, jongens, en dan komt ze klagen, klagen, azen. Ah. Ken je die maanvaander? Dan kwam ze laatst, kwam ze ook weer langs. De maan had laatst namelijk een ongelukje gehad. Toen was een beetje van de ladder gevallen met schilderen. Toen lag hij in het ziekenhuis helemaal in het gips, gulden wonden gips. Met zo'n kijkluikje. Toen lag hij zo'n beetje van, een beetje zo te trekken, zou ik maar zeggen. Toen zegt ze, hey, je scheut de Piet. Zegt hij, nee, mijn gipsje ook zo. Maar verder is het een kwallenbak, eerlijk waar, jongens. Hoor, ze vertelt er wel eens over, laatst ook. Toen zegt ze, Herman, hoort dan. Hoort dan, Herman. Houd je kop dan even. Hoort dan. Zomers is hij altijd hartstikke gauw bruin. Ik zeg, jochie, hoe komt het tot je zo gauw bruin bent? Hij zegt, ja, ik heb te veel pygmeeën in mijn bloedharen. We moesten laatst, hè, moesten we naar mijn ouders in het bejaardenhuis avondrust en den. Ik zeg, ja, wat den? Hij zegt, ik ga mooi niet mee, want ik hou niet van cementen, bejaarden. Wat een half zeventje, Herman. Hoort dan, Herman. Hoort dan. We moesten laatst naar het muziekcentrum. Ja, we hadden vrijkaarten, hoor. Was er naar het muziekcentrum, je weet wel, die grote grijze steenpuis. Op het Vreeburg, het kerkhof met verlichte graven. Toen zeg ik zo tegen hem, hoe vind jij nou de akoestiek? Hij is namelijk hartstikke muzikaal, hij had zelf ook een pick-up. Ik zeg, hoe vind jij nou de akoestiek hier ook? Ja, zegt hij. Nou ruik ik het ook. Wat een haveloze Herman. Hoort aan Herman. Hoort. Altijd een wolkje in zijn koffie, dat soort grappen, weet je wel. Maar ja, jongens, ik wil nog even vertellen. We waren laatst nog een verjaardag geweest. En hij had veel te veel gezopen die maand van tante Pietje. Ome Pietje, zou ik maar zeggen. En ja, als het maar voor niks is, dan zuigt hij zich helemaal klem, die blubberkop natuurlijk, hoor. Eerlijk, echt een Dutch uncle, om het nou eens in goed Duits te zeggen, hoor. Nou. Fijn, we zitten op de terugweg in de trein en hij moest kotsen, jongen. Hij moest kotsen aan zijn achter. Maar ja, de toiletten kon hij nooit meer halen. Toilet, ja, dat is Frans toevallig, hoor. Toevallig. Makkelijk zat. En dan zat er tegenover ons in de coupé zo'n klein mannetje. Zo'n half zeventje, zou ik maar zeggen. Zo'n klein zakje met kluiven, zou ik maar zeggen. En dat stumpetje, ja, door het schudden van de trein, was een beetje in slaap gesukkeld. Zat een beetje te meuren, het stakketje. En hij moest kotsen, Herman. Hoort. Hij kotst het hele mannetje onder. Eerlijk waar, eerlijk, dat verwaarloos gebakkie zat van boven. Die zat van boven tot onder de schilvers. Met van die harde stukjes te kunnen. En van die groene puntjes. Hoort aan, Herman. Hoort, wat denk je van die flik die blubberkop? Hij maakt het stakketje wakker, hoor. Het mannetje dat zit zo met zijn handjes en wrijft zo zijn ogen uit, hoor. Dus die kijkt naar alle.

kleren zo je allemaal omheen. Toen zegt die gozer, die zegt... Gaat het weer een beetje? Is dat wat je... We gaan maar verder.

dat is makkelijk zat. Hou maar weer even op, jongens. Hou maar even op met vragen, hoor. Dat is wel weer mooi geweest, zo heet. Hij hoort niks, die rollen doen. Wat is op een... Hey, Muppet! Houd dan even op met ragen, joh. En je blikvingers opengetrokken, joh. Ja, je lacht erom, je zou zelf maar zo'n hoofd hebben. Het is natuurlijk maar een grapje, maar ja, de mensen denken dat het soms serieus is. Maar gisteravond hadden we ook nog zo'n badmuts, hè? Maar ja, die kon weer geen piano spelen. Eerlijk, maar af en toe hebben we wel eens dat de mensen gewoon applaus tussendoor krijgen. Maar ja, daar kun je niet om gaan schooien. Dat vind ik niet leuk. Maar het gebeurt wel eens dat ze... Hier, daar heb ik weer. Zet nog door, joh. Het zet nog door. Hey, joh, grap in je maand, joh. Haveloze. Het is toch wat. Hoor je bij het rampenfonds? Het is toch niet te geloven met die man? Nee, maar even, jij weet nogal veel, hè? Weet jij nou waar de meeste eenden vandaan komen? Uit Woerden. Is je dat niet? Hé, Rinus. Ik zag net, jij kan ook staan, hè? Hè? Huh? Huh? Niet zo lang, nee. En Rinus is afgekeurd voor de WHO namelijk, voor zijn rug. En nou haast hij een beetje beun. Hij helpt zijn zwager in de bouwers uppen, man. En bij de Belgische bowling, die ballen terugbrengen, zou ik maar zeggen. Toen had hij laatste klusje, komt hij in de ijzerwinkel, zegt hij tegen die verkoper... Meneer, heb u ook kleine oogjes? Tuurlijk, zegt die verkoper, dan moet je veel zuipen en laat naar je nest gaan. Dus maar... In het theater moet je wezen, in theater moet je zijn, daar is het leven nog leuk, een scheutje anti-charme.

0: Onze gast is het gewone ontvluchten uit de sfeer van alle dag. En blijven lachen is nodig. Tot ziens allemaal en vooral zeer veel gezondheid.
1: Dank u wel.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. En vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer worden. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weerbeeld houdt daarbij in eerste instantie stand, maar in de loop van het weekend komen de lage drukgebieden wel dichterbij. Vooral vanaf zondag neemt daardoor de kans op buien toe, maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Dan zaterdag wordt het een stuk minder warm dan op vrijdag. Door een matige westenwind wordt het in de kustgebieden 20 graden en op de stranden is het nog wat koeler. Landinwaarts kan het nog zomers warm worden met 25 graden of meer. En daarbij schijnt de zon. Zijn er sluierwolken en in het zuiden kan een bui vallen. Zondag trekken er meer hoge wolkenvelden over het land en ontstaan er enkele stapelwolken. Tussendoor schijnt ook de zon geregeld en op veel plaatsen is het droog. In het zuiden en oosten is er wel een buienkans, maar op de stranden wordt het 17 graden en landinwaarts wordt het warm met 20 tot 25 graden. Ten slotte maandag, dan krijgen we na het weekend te maken met een weersverandering. Voordat het zover is, blijft het op maandag nog veelal droog met zonnige periodes. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws.

Waar ik, het eigenlijk met jullie over wilde hebben is... Waar ik het met jullie over wilde hebben vanavond is eigenlijk domheid. En dat bedoel ik niet qua IQ, hè, dat je domme mensen hebt en slimme mensen. Ik bedoel qua... Het valt me gewoon op, mensen stoppen met nadenken. Zoveel mensen die zitten in een soort boemeltreintje en die kachelen maar lekker door. En het zal allemaal wel goed zijn. Weet je, ze kijken ze uit het raam, maar ze stappen nergens meer uit. Ook niet even lekker surfen aan de buitenkant van de trein, weet je wel. Ja, is ook een jongen mee. Oh, kom op, als je toch aan de buitenkant van een trein gaat hangen... dat is toch natuurlijke selectie als je dan doodgaat, hoor. Kom op. Die ouders zouden het echt beter met een bouffier kunnen doen. Nou, in ieder geval, wat ik bedoel, is dat mensen stoppen. Meen ik niet, hè? Dat mensen gewoon stoppen met nadenken. Dat is... Nou, een voorbeeld. Nou, dan komt ie. Mensen stoppen met nadenken. Laatst was ik bij Albert Heijn. Dat is niet zo heel lang geleden. Dat was nog tijdens de Eerste Prijzenoorlog. Zit inmiddels in de Tweede Prijzenoorlog. Tegenwoordig hebben ze clusteraanbiedingen en precisiekortingen hebben ze. Als je bij Albert Heijn nu naar een product toe gaat, wordt de prijs nog een beetje lager. Ah. Maar ik was aan het winkelen. Gewoon minding my own business. En ik stond bij Blikgoed. Jullie zijn even Blikgoed. Jullie zijn de dopertjes. En ik zat te twijfelen tussen extra fijn of fijn. Je hebt soms een dag, weet je wel? Dat is zo'n dag dat je denkt, zal ik fijn? Zal ik...

van kan krijgen. Dat is geen fijne dag geweest voor Dolf Jansen, dat weet ik zeker. En ik geef wederom, geef ik aan, einde van het gesprek, weet je wel. En ik probeer zo'n beetje weg te komen, ik had me omgedraaid. Hij bleef gewoon met me meelopen. Hij zegt, ja, wil ik toch eens vragen. Ik zie Jansen heel vaak op tv, 2-3 keer per week soms. En jou eigenlijk zelden. Waarom is dat toch? Hoe komt het toch? Ik zeg, meneer, dat ga ik u uitleggen. Recht in zijn gezicht, een paar weken geleden. Ik zeg, meneer, ik vind optreden in een zaal. Zoals hier vanavond, weet je, kleine komedie. Ik gebruik jullie heel vaak als voorbeeld. Vind ik, Als we grappig, als ik dit in het land zeg, dan doen ze allemaal van, ja. Terwijl jullie denken, ja, nou, terecht. Ik vind optreden zo in een zaal, weet je, vind ik echt het leukste wat ik me voor kan stellen. Ik zeg maar, als je eenmaal op tv komt, dan word je bekend. En voordat je het weet, ja, dan sta je toch met mensen te praten waar je helemaal niet meer wil praten. Wat gesprek. Hij bleef staan, hè. Hij kijkt me aan, echt maar. Hij kijkt me aan en hij zegt, ja, maar wat verdient nou beter? Het theater of de televisie? Dat soort mensen, direct kinderboerderij Baren. Wat een goede plek om iemand te begraven, hè. Even goed. Ik ben als mijn kinderboerderij geweest, zeg. Het stinkt er altijd naar bedorven bejaarden. Dat is echt goed plek. Nou, ik was laatst in Baren, daar moest ik wezen voor optreden. Niet zo heel lang geleden. En ik liep door die winkelstraat. En weet je, ze hebben een winkelstraat, mensen moeten er ook eten. En er had op de stoep had een aantal keren honden hadden daar gescheten. Tenminste, er lag stront en laten we in godsnaam hopen dat het van honden was. En er had iemand, die had met een krijtje om al die drollen, had hij zo een cirkeltje gezet. En toen had iemand anders, en ik hoop met een stokje, al die drollen weer uit die cirkeltjes lopen te weg. Waar ben je dan mee bezig in je leven? Hoe klein kan het worden? Ik zit in een restaurant, zitten achter me een man en een vrouw zitten te eten. Lekker Amerikaan met elkaar te praten. En op een gegeven moment moeten ze bestellen. Ober komt eraan en die man zegt, ach, doet u voor ons maar een verrassingsmenu. En die vrouw, ja, verrassingsmenu. Die ober heeft zich nog niet omgedraaid of die man vraagt, wat is het verrassingsmenu? Ik wou dat die ober was. Ik wil zeggen, meneer, verrassingsmenu, het voorafje zijn 2,5 meter grote kreeften. En het voorgerecht is een volledig hoofd van een tesselschaap. Dat smeren we helemaal in met macaroni, rijst, mayonaise en mosterd, basilico. Nog meer rijst, nog meer macaroni, palmbladeren, mie, nog meer rijst, grote jutta, zak, 6 meter onder de grond. Laten we een half jaar rotten, dat graven we op. Dan leggen we nog 3 weken op de centrale verwarming. Dan knippen we het open, dan pissen we er allemaal overheen. En dan flikkeren we het weg en dan bellen we een pizzalijn. En dan zeggen we, stuur maar wat. Ja, envelop open van de postgiro. Er stond zo groot, je kan het boven fucking lezen. Stond zo groot, gefeliciteerd. Ik had bij de Postbank Giro Bank Loterij Post, had ik 2 euro gewonnen. 2 euro. Dat is toch een prijs? Een trabonnier, oh, dat is 2 euro, ja. Wat ik dat ik ga doen, ja. Dat ik een pak vla ga kopen om het te vieren. Dat ik naar de Lidl ga en een halve liter euro bier kopen om eens lekker te bezatten. Eigen geld is een prijs, alles onder is geen prijs. Daar is iemand gestopt met nadenken. Punt. Next.

24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Wachten, kameraden. En eventuele gevolgen. Jullie zullen allemaal bij je eigen wel denken... wie komt daar nou het toneel op? Maar dat ben ik. Mijn naam is Teun Vroegop. Ik ben een vriend van Gerrit Groenewegen... die hier vanavond tot jullie zou spreken... op deze protestbijeenkomst van onze bond... waarin wij dus eigenlijk een standpunt gaan bepalen... over een hoger loon en minder werk. Maar ik moet jullie even mededelen... dat Gerrit is helaas de ziekte afwezig... en moet het bed houden omdat hij namelijk... ziek is dus. Voor degene die Gerrit kennen... is dit natuurlijk een zware tegenvaller. Voor degene die Gerrit niet kennen... maakt het niet uit. Want die kennen Gerrit niet. Gerrit heeft mij gevraagd... om in zijn plaats hier even naartoe te reizen... en hetgeen wat hij dus wilde zeggen... even voor te lezen uit deze brief. Dat doe ik verdomde... Dat doe ik erg graag voor Gerrit. Want Gerrit is mijn kameraad. Hij heeft mij aangeboden de reis hier naartoe te vergoeden... maar dat heb ik van de hand afgewezen. Kijk eens jongens, als ik voor een kameraad wat doe, dan doe ik het. Ik heb het gedaan en daarom deed ik het. Maar wie schetste mijn verbazing... toen ik vanmorgen in mijn Daffy met het pintere pokie startte... dat er naast mijn Daffy deze sherrycan stond... deze sherrycan gevuld met 5 liter supermachine. Van Gerrit. Had hij naast mijn wagen neergezet... deze sherrycan gevuld met 5 liter supermachine. Als een kleine tegemoetkoming in de kosten... dan had hij op zijn ziekbed nog aan leggen te denken. Had hij gedacht van Teun moet een beetje supermachine hebben voor zijn wagen. Dat vind ik een heel mooi gebaar, weet je dat? En ik mag dan ook de tolk zijn... van jullie allen en Gerrit vanuit deze plaats natuurlijk met een herstel. Ik denk dat iedereen dat wel heeft verstaan. En dan ga ik nou over, jongens, tot het voorlezen van de brief van Gerrit. Kameraden, dat zijn jullie dus, hè? Door mijn ziekte kan ik niet op deze protestbijeenkomst zijn... maar mijn vriend en gabber, Teuntje Vroegop, heb ik bereid. Gevonden mijn woorden te vertolken. Kameraden, dat zijn jullie weer. Wij zitten weer eens in dezelfde schuit met ons allen. Maar het is geen schuitje dat zich in de boot laat nemen door de baas applaus. Door de baas applaus. Prima. Prima. Zet. Kameraden, wij nemen het niet langer meer korter. Herstel. Wij nemen het niet langer meer. Korter moeten de werktijden en hoger het loonapplaus. Het loonapplaus. Zet. Kameraden... wij laten ons niet langer uit. Buiten is het goed. Oh, wacht even. Herstel. Kameraden, wij laten ons niet langer uit buiten. Is het goed dat wij ons oren aan laten naaien? Hierop is slechts 1 antwoord mogelijk. Een krachtig driewerf. Nee, nee. Nee. 1, 2, 3, klopt. Kameraden, hier voor jullie staat een man die 5 jaar geleden zijn rechterarm heeft verloren aan de kroonkurkmachine. Wat? Zijn rechterarm heeft verloren aan de kroonkurkmachine. Even wisselen. Weten jullie wat ik als compensatie van de hoge heren heb gehad?
1250 gulden en een aansteker met inscriptie die het niet doet. En toen heb ik gezworen met mijn linkerhand een vuist te maken. Maak vuist. Oh, maak vuist. Ja, yeah, hoe dan? Ja. En ben op pad gegaan met een geestelijke. Kracht die ik bezat had ik niet meer. Herstel. En ben op pad gegaan met een geestelijke kracht die ik bezat. Had ik niet meer kunnen vragen. Kameraden, zie ik eruit als een man die gaat bedellen. Bedelen. Kameraden, zie ik eruit. Oh, bedelen, neem me niet waar. Kameraden, hier voor mij leggen nog enkele stukken van de heer van Oosterlo, die vorige week overleden is. En dus niet meer in ons bestuur zit, nee. Hieruit blijkt duidelijk dat er op het hoofdkantoor zonder ons beslist wordt vreemd gegaan. Hieruit blijkt duidelijk dat er op het hoofdkantoor zonder ons beslist wordt vreemd gegaan. Nooit wordt van gemerkt. Oh, wacht even. Herstel. Hieruit blijkt duidelijk dat er op het hoofdkantoor zonder ons beslist wordt. Vreemd gegaan is het ook met de loonstrookjes. Even verkeerd gelezen. Hier is BV mijn loonstrookje. Ik zal het jullie voorlezen. Want dat is het bewijs dat er met de computer wat aan de hand is. Maar niemand heeft wat te veel gehad. De grote heren zijn daar gek. Ik ben hiervoor persoonlijk naar de grote baas geweest. En heb gezegd, meheer uit de Boogaard, ik kom met u een delicatessenzaak bespreken. U bent een mooie zak. Een man. U bent een mooie zakenman, neem me niet kwalijk. Die mooi weer speelt van onze centen. En wij zijn hiervoor financieel niet drachtig genoeg. Kameraden, zoals iedereen weet, ben ik homo. Geen met jullie allen. En ik breng de woorden in herinnering van de heer Braakman die in positie is. Oh, die in positie is gestegen bij de bond. Ik denk al die oude Braakman. De heer Braakman heeft gezegd, waar ons het recht niet wordt gegeven, zullen wij het nemen. En iedereen heeft deze week zijn orgaan gezien. En natuurlijk ook gelezen. Hij weet wat hij moet doen. Niks. Wat? Ja, helemaal niks. Dat is ons protest. En mijn protest van Gerrit Groenewegen is dat ik zal strijden en sterven voor de werkende man. Inderdaad, kameraden, zal sterven. Ik zal hier op deze plaats en voor jullie ogen, maar vooral voor de ogen van onze uitbuiters, op boeddhistische... Ja, wacht nou even, ja. Op boeddhistische wijze afscheid nemen van jullie allen.
En daarom heb ik meegenomen een sherrycan met 5 liter benzine. Ik zal mij met deze benzine overgieten. En mezelf ook aansteken. Even nakijken. Een sherrycan met 5 liter benzine. Ik zal mij met deze benzine overgieten. En mezelf ook aansteken. Die Gerrit. Ja, ik ben er een beetje besoden mee dat jij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik Bob.
3: Op de Bob.
4: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

Godverdomme. Ik heb het al vaak verteld, ik kan niet zo goed tegen verjaardagen. Ik vind verjaardagen ongeveer het allerergste wat er is. He, dat je in zo'n kring zit en dat je zo die kringen in zit te kijken. Die mensen kennen elkaar allemaal al 1900 jaar. En dat je, oh, zo direct trekt mijn zwager zijn bek open. En dan komt het eerste moment, dan trekt je zwager ook zijn bek open. En dan flikker al die telegraafkoppen eruit dat je denkt, oh, nou goed. Dat vind ik erg, maar nog erger vind ik het jaarlijkse kerstdiner. Het kerstdiner, dat je met de hele familie aan de tafel zit. En dat je schoonmoeder dan zegt, nou, ik heb 7 gangen. 7 gangen, 7 gangen, die verstering, 7 gangen, 7 gangen, 7, en die kut kan niet koken, 7 gangen, 7, 7, 7. Gezellig, en dat je op de terugweg in de auto tegen je vrouw zegt, wanneer gaat je moeder een keer dood, man. Ja, maar dat belooft ze al langer, dat moet ze een keer doen, weet je, nou goed, goed, goed. Maar goed, ik had dus niet zo goed tegen verjaardag. Afgelopen augustus, ik was niet aan het optreden. Toen komt er een goede vriendin naar me toe. En die goede vriendin die begon over een andere vriendin. En die andere vriendin die werd 55. En ze zei, ja, zo leuk. We hebben de 50ste heel uitgebreid gevierd. Ik zei, ja. En nou rekent ze nergens meer op. Ik zei, nou, hou eens zo. Nee, nee. En dan komen wij om 12 uur met z'n allen binnen. Leuk. Ik zei, ja. Ik zei, succes. Ze zei, nee, maar daar ben je ook bij, Joep. Ik zei, nee, daar is Joep niet bij. Jawel, daar ben je ook bij. Ik zei, je weet hoe ik over verjaardag denk. Ik ben daar niet bij. Ze zei, ja, je bent er ook gewoon bij. Ik zeg, ik ben daar niet bij. Ze zei, man, doe niet altijd zo negatief. Wij komen er ook wel eens naar jouw voorstelling. Jij bent er gewoon bij. Jij bent er gewoon bij. Jij bent er gewoon bij. Ik zei, oké, ik ben erbij. Nou goed, toen moest ik dus mee naar die verjaardag. En ik zag dat er huizenhoog tegenop. Ik denk, dat moet ik daar naartoe. En dan zit ik in zo'n woonkamer met allemaal van die leeftijdgenoten. En langzamerhand, ja, we beginnen een beetje te meuren. Dat is gewoon zo. Ja, ja. Dat deden onze ooms en tantes ook op onze leeftijd. En nu zijn wij op die leeftijd. En wij beginnen gewoon te meuren. Uit je bek, uit je oren. Uit je, nou, de rest mag je zelf verzinnen. Ja, onze generatie meurt nu gewoon. Dat is gewoon zo. Vraag dat hier maar aan een jongere. Zou zeggen, ja, papa, daar heeft hij gelijk in. Bij. Ik durf dat maar tegen mama en jij te zeggen. Maar jullie meuren inderdaad, ja. Als hier morgen een schoonmaker komt, ze zeggen, oudere komiek. Weet je, dat is gewoon zo. Wij meuren en dan zit je opeens in zo'n woonkamer met allemaal van die meurende leeftijdgenoten. En dan krijg je van die prostaatpraatjes of van die pruttelende eierstokgesprekken. Ik heb er godverdomme geen zin in. Zeg, Evelien, heb jij je hele dooier nog? Weet je, dat soort gelul. Ik heb er geen trek in. Maar goed, ik had beloofd dat ik mee zou gaan naar die verjaardag. Oh ja, en moet ik een vrij belangrijk detail. De vrouw die jarig was, had het cadeau van haar man alvast gekregen. En het cadeau was, ze had haar gezicht strak laten trekken. En die vriendin van mij zei, en Joepie, daar ga jij niets over zeggen. Daar ga jij niets over zeggen. En ik beloof u, dit loopt niet goed af. Daar ga jij niets over zeggen. En dat heeft ze niet 1 keer gezegd, dat heeft ze wel 10 keer gezegd. Zelfs bij het aanbellen zei ze, oh, je weet het. Ik zei, ik ga niks over zeggen. Niks over. En zo ging ik ook naar binnen. Ik denk, ik ga niks over zeggen. Ik ga niks over zeggen. Het wordt een hele gezellige kutavond. Ik ga niks over zeggen. Ik ga gewoon lekker zitten, al die klootzakken in de rij. Ik ga niks over zeggen. Ik ga er niks over zeggen. Dus iemand, Joep, is bij jullie thuis die verbouwing nog doorgaan. Ik zeg, ik kan er even niks over zeggen. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat ik nerveus was. Want toen zat ik al een uur in mijn biertje te roeren. Nou, dat gaat niet goed. Maar goed, ze had dus haar gezicht laten strak trekken. En laat ik zeggen, dat was niet helemaal goed gelukt. Het is bij u niet echt een succes, maar het was bij haar. Oeroes kan naar Bernbommen. Het zag er verschrikkelijk uit. En niemand durfde daar iets over te zeggen. Toen dacht ik, ja, dan zal ik het wel weer moeten doen, hè? Dus ik zeg, god, Annie, jammer, hè? Ze zei, wat bedoel je, Joep? Ik zei, die kop van je. Ze zei, nou, het is toch best netjes gedaan? Ik zeg, je ziet het zelf niet, hè? Ze zei, nou, het is toch wel mooi strak? Ik zeg, ja, maar dat lillende kalkoenennekje. Ze zei, oh. Ik zeg, dat moet je helemaal niet doen. Die oude spreeuwenklauw voor die plastic muil, niet doen. Denkt u dat ze nog weten dat ik er was die avond? Ja. Nou, en ze had niet alleen de gezicht strak laten trekken, ze had ook de kut laten bijknippen. U zit me aan te kijken, mevrouw, de kut laten bijknippen. U zit er zo te verkeken van, kan dat? Ja, dat kan. Je kan de kut laten bijknippen. Maar kan dat ook bij ons in Saaksem? Ja. Je kan hem eigenlijk overal aan de beek nemen. Als je last hebt van vliebele vlakjes links en rechts.
Dan rij je naar de dokter en mijn dokter Bibber is nog lekker hoe. Nou, je ziet er wel eens vrouwen op een fiets springen die altijd even zo moeten doen. Nou, dat hoeft dan niet meer. Ze zit me aan te kijken, maar rot op, man. Maar goed, zij had dus de kut laten bijknippen. En die vriendin van mij had gezegd, en daar ga jij helemaal niks over zeggen. Tegen haar. Ik denk, nou, dan vraag ik het wel aan de man. Dus ik zeg, god, Nico, neukt het nou anders? Nu je de boel niet meer opzij hoeft te bulldozeren. En raak je beftechnisch de weg nooit kwijt. Dat je met de tomtom onder de dekens moet. Met de splitsing rechtdoor. Leuk vakken, Bikke.

0: Nee, ook niet. Misschien heel anders. Misschien moet ik zo. Nee, nog anders. Misschien is het beter als ik zo. Nee, bed. Niet gaan liggen. Je mag niet slapen. Alles mag er gebeuren als je maar niet slaapt. Je moet wakker blijven. Denk maar gewoon aan hele gekke dingen. Oh mijn god, marsmannetjes. Waar? Als je maar niet slaapt.
1: Oh my god, tijgerattack.
0: Keur licht. Zo. Mijn god, zeg. Bandolero.
1: Je verwacht het niet, hè? Het is een verrassing. Ik ben niet goed, joh.
0: Jongen. Weet u, Groningen? Ik moet namelijk niet slapen. Want telkens als ik slaap, dus in mijn dromen, dan ontmoet ik een prachtige prinses. En net als het gesprek een beetje op gang is, dan word ik wakker in Holland met zeikweer en stijf van de stress. En iedere ochtend word je wakker, dus iedere nacht is het afscheid. In mijn laatste droom zei ik tegen haar, weet je, als ik nou eens bij jou blijf. Ze zegt, dat kan niet, maar het kan wel andersom.
1: Ik denk, dat weet ik niet, hoor.
0: Ja, zegt ze, het kan wel andersom. Als jij 7 nachten niet slaapt, dan beloof ik kom. Ik zeg, 7 nachten jou niet zien. Ja, zegt ze, dat is moeilijk, maar het is te doen. Is 1 kleine maar, als je de 7e avond toch slaapt, dan verander je in een pompoen. Nou, dat kan toch helemaal niet. Maar jij, je gokt er niet op, hè? Nee. Ja, er is ook niks aan de hand, het is de 7e avond. Geen paniek, ik ben nog steeds wakker. Ik heb het dus gewoon gered. Ze kan ieder moment komen, dan komt ze hier staan, zo. En zegt ze, Bert, is dit allemaal echt? En ze zegt, kijk eens om je heen, alles is er. En hier zit 65 kilo visser. Wishful thinking. Ik zou zeggen, meisje, nogmaals, beloofd is beloofd. Ik heb het gered. Meisje, laat maar komen. Meisje. Meisje. Meisje. Meisje. Oh nee, dat mag niet. Dat ging vanmiddag fout. Ja, nee, nee. Let op. Hup. Yes. Nee, kom maar. Laat me even zien dan. Hey. Zwaai eventjes. Gewoon een zakdoekje, roosje. Mijn heisje. Oh, shit. Oh, wat ba... Oh, godverdamme. Oh, Groningen, excuses. Oh, gut. Oh. Ik vergeet iets. Oh, wat jammer. Gewoon enthousiasme, het is warm. En dan, oh, wat jammer. Echt, ik vergeet iets.
2: Wat vergeet je dan?
0: Nou, een nieuwsgierig clubje, hè? Of zal ik het niet vertellen?
2: Jawel, vertel!
0: Oké, ik ga het vertellen. Ja, want ik moet eerlijk zeggen, ik moet het wel vertellen. Maar er gaan zo met de hele gekke dingen gebeuren. En vooral, dit geldt ook een beetje voor rij 1 tot en met 8. Oh. Dus kijk maar even op je kaartje waar je zit. Dan leg ik het nog even uit.
2: Nou, begin dan.
0: Ja, goed. Dames en heren, ik heb

0: 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen, maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

politie moest de celling brengen in Tjerpstra. Ja, Bakema, was er een hand, jong. Wat? Een tijdbom bij Paul Negen? Zo, dat is een goede vangst, jong. Zeg, waar sta je er nou mee? Wat? In telefooncel. Hij monteert hem. Nou, dat heb je goed opgelost, Bakema. Huh? Nee. Nee, jong, echt niet. Nee, zolang dat ding tikt, kan er niks gebeuren, hoor. Zeg, Bakema, dan moet je even nou wel toevallen dat ik hier een boekje heb liggen met alle projectielen uit de Tweede Wereldoorlog, met alle demontages erbij. Als je nou even geduld hebt, dan kunnen we dat ding zo samen aan de hand van dat boekje even onschadelijk maken, hè? Ja. Hm? Nee, je komt niet naar je toe. Nee, je komt ook niet hier naartoe, maar dat ding. Nee, je blijft op je post. Ja, daar kan je wel zenuwachtig van worden, maar daar hebben we allemaal niks aan maken. Maar jong, ik loop één vuur risico als jij, hoor. Want ik heb uiteindelijk de verantwoording in de zaak. Kijk eens, Bakema, als dat ding onder je arm ontploft, moet ik toevallig op matje komen, de commissaris, niet jij. Nou goed, vertel me nou eens een, Bakema. Of er iets op staat op die bom, dan kijk ik voor je in dat boekje van na wat voor type of het is. En dan geef ik je de demontatie telefonisch even door en is de zaak zo geregeld. Ja, kijk maar even. Ja, dat stond er altijd op, Made in Germany. Ja, dat stond er altijd op in het Engels, ja. Ja, kijk, dat was een soort beleefdheid tegenover de mensen die hem toegezonden kregen. Dat is een goeie, maar. Ja, niet van mezelf, hoor. Ja. Oh, kijk, niet lachen. Ja, nou moet je toch eens één ding van mij aannemen, Bakema. Maar de snelste manier om promotie te maken bij de politie is altijd hartelijk te lachen om de grapjes van je superieur, jong. En dat is in vele andere bedrijven ook zo. Maar goed. Vertel me nou eens één, Bakema, of er ook iets anders op staat. Iets van serienummer of zo, met een letter erbij. Want kijk eens, dat boekje van mij, dat heeft een zogenaamde diabetische volgorde. En dan kan ik voor je nakijken, begrijp je wel. Wat? De X772. Nou, daar heb ik meer aan. Ja, is X772. Als je nou even geduld hebt, ga ik het even voor je nakijken. Huh? Nee, jong. Als dat ding vlugger gaat tikken, maakt ook niks uit. Nee, echt niet, jong. Nee, echt niet. Ik weet er toch alles van. Tuurlijk, ik heb al zelf jaren met de mijnopruimingsdienst gezeten. Ja goed, dat is mijn instructeur, maar daarom kan ik wel weten. Goed, doe nog maar even rustig aan en kijk het even voor je na. De X772. K. L. M. N. O. T. U. R. S. T. U. X. Ja, Bakema, ik heb de X, hoor. Zeg, wat voor nummer stond er ook alweer achter? 772, één moment. 1. 2. 3. Dat heb ik maar, Bakema, daar waren een paar bladzijden uit het boekje. Nou, jong, dat is een hele goeie. Ja, deze splinters. Nou, ik ga het even uitleggen. Aan de onderkant van de bladzijde staat: de demontatie moet als volgt geschieden. Dubbele punt. Let op. Aan de achterzijde van de bom bevindt zich een rechthoekig plaatje. Heb je dat gevonden? Ja, aan de achterzijde. Ja, god, maar leg hem dan op de punt. Goed, heb je dat plaatje gevonden? Oké, dat plaatje dat is bevestigd, staat hier met 4 schroeven. Heb je dat? Oké. Die 4 schroeven dient men los te draaien met een anti-magnetische voortapse schroevendraaier met een handvat op nylonbasis. Ja. Ja, hij die weer niet bij je. Ja, Bakema, dat duurt toch met een kwartje. Ja, nou kan je wel veel vertellen, Bakema, maar zo slecht is het nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voering. Oh, heb je nou toch los of dat is? Nu heb je het nog gedaan dan?
Met een knoop waarvan? Ja, maar dat kan je toch niet maken, Bergman? Natuurlijk kan je het niet maken, jongen. Veronderstel maar toch eens dat je iedere dag een bom op strand vindt. Wat blijft er dan van het uniform over? Nou goed, in ieder geval dat plaatje, dat hij eraf, hè. Nou staat hier dat er twee draden zichtbaar moeten zijn. Dat zijn de zogenaamde overgecompenseerde, driemaal verankerde... Ja, dat is de koffie overheen gaan, dat kan ik niet meer lezen. In ieder geval, die twee draden mag je niet met elkaar verwarren. De een heeft de kleur van grijsachtig blauw... en de ander van blauwachtig grijs. Dus let nou op, als je die twee draden met elkaar verwart, krijg je kortsluiting. En dan kunnen we eigenlijk in het korf wel spreken van Bergemaat. Was een aardige jongen. Maar hij had... Hallo. Hallo. Hallo, Bergemaat. Bergemaat. Hallo. Nou, heb zeker opgehangen.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: jullie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen? Loop je met een vrouw over straat, weet je wel. Komt er een vrouw je tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Met je bochel! En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw over straat loopt... en er komt een mooie man aanlopen... dan zal die man eerlijk zeggen... kijk eens, schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen! Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou, kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè, vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè? Jammer, hè? Nee, maar ik ben wel eens jaloers, dat is erg, hè. Echt, als je echt jaloers bent, maar... Vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel, dat is erg, hè. Dat in je kop helemaal scheef zit, hè. Dat is erg, hè. Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis, te wachten... Want je vriendin is even op stap met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later. En dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Hè? Als ze met mij op stap is, dan is het van... wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Huh? Nou, dan ben ik er niet bij. Huh? En dan is het van... Godverdomme. En dan kan ik ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je me halen, doet hij het wel. Nou, dan in één keer zo'n stemmetje in je achterhoofd.
1: Zij is mijn andere vent.
0: Nee, flauwkul. Nee, dat is niet... Godverdomme! Ja, ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo... en als ze dan zegt van, nou, dag. Ja, ja. Rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig, er is niks aan de hand, rustig. Ik ga het rustig, zeg ik. Godverdomme, ik ga er zoeken! En dan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in... Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing. En in je kop gaat het maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een of andere brede vent. En ze schreeuwt... Veel lekkerder dan Hans! Veel lekkerder dan Hans! En die brede vent die neukt er zo. En hier hangt de foto van mij. En dan kijkt die... En met dat beeld in je hoofd... storm je kroeg binnen. En dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt... Dag, schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zit je dan? Oh, wie dan? Oh, dat is even niet duidelijk van het, hè? Oh ja, dat is niet duidelijk van het. Oh, dat is voor mij. Oh, dat is niet duidelijk van het. Oh, dat is niet. Oh, nee, nee, nee. En pas wat ik aan de hand. Oh, nee, pas wat ik aan de hand. Pas wat ik aan de hand. En je gaat een keer pam pam en je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou niet... Schatje, niet weggaan als je...
1: Niet weg, schatje, alsjeblieft. Ik ga naar mijn eigen huis. Schatje. Oh, fuck, sukkel. Oh, kut, fuck, shit. Shit. Je raakt helemaal in paniek, Je bent in bedoeling, dan wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje, is met mij. Schatje, sorry. Wat zo stom was ik. Ik krijg niet. Zeg maar wat ik bedoel, het goed te maken. Zeg maar wat ik bedoel. Zeg, slaap maar even met rust. Ja, met rust. Ja, dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh. Waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, en mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt nooit meer... Oh, wacht eens even, dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè. Oh nee, ik weet al wat ik moet doen. Bosje bloemen kopen. Hé. Jezus, man. Sta ik me druk te maken, zeg. Ha! Koop gewoon een bosje bloemen. Nou, is alles weer goed. Nou, ook weer opgelost.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

vroeger. Ik had vroeger een fiets met van die kleppertjes tussen de spaken. Ja? Dat waren gewoon speelkaarten, maar ik noemde dat kleppertjes. Want zo'n geluid maakt net. Dan had ik een houten blokje had ik in de hand. Dat was mijn walkie-talkie. Walkie-talkie. Breaky, breaky. Had ik een tak achterop voor betere ontvangst. En dan was ik de motoragent uit de politie-serie Chips. Dan ging ik zo kluts, stoeprand op, kluts, stoeprand af. En zei mijn moeder, Guido, je moet niet continu met je fiets die stoepranden op en af gaan, want er komen er allemaal slagen in je voorwiel. Nou, pas sindsdien zaten er slagen in mijn voorwiel. Ik heb ook niet voor alles de oplossing. Ik had ook foute oplossingen voor problemen. Wie is er hier onder de 18? Oké, ga ik het voor jullie even uitleggen. Dat is niet lullig bedoeld, maar de andere mensen zullen het namelijk gaan herkennen. Ik had vroeger, een Walkman. Wat? Een mp3-speler? Nee, een Walkman. Wat een iPod? Nee, een Walkman. Toen nog met cassettebandjes. Ja, maar ik had geen gewone Walkman. Nee, ik had nog een van de allereerste Walkmans. Ik had vroeger een knalrode vierkante plastic Walkman van de Blokker. Het ding vrat batterijen, moesten vier batterijen moesten daar toen nog in. Het kon alleen maar vooruit spoelen. En dat zijn metalen beugeltje met van die oranje schuimpjes. Super blij. Maar dat ding konden ze alleen maar vooruit spoelen. Maar juist bij het spoelen, dan vrat het ding batterij. Dus vond ik altijd zonde om te gaan spoelen, want dan gingen die batterijen heel snel leeg. Dus als ik dan moest spoelen, dan ging die echt spoelen. Maar dan haalde ik altijd het bandje eruit. Ik met zo'n potlood ging zo in dat bandje. Dus spoelen, spoelen, spoelen, spoelen, spoelen, spoelen. Geen snel, dat ging niet. Ging het niet snel, gelukkig ging ze hop, dat bandje dwars door de kamer. Maar op een gegeven moment kreeg je natuurlijk oplaadbare batterijen en dat was de oplossing. Want dan kon je 3 dagen lang opladen en dan kon je gewoon een uur lang je gang gaan. Maar dan nog kon dat ding alleen maar vooruit spoelen. Dus als ik hem terug uit moest spoelen, moest ik natuurlijk alsnog dat bandje eruit halen en met mijn potlood zo terug, terug, terug, terug. Dan kwam ik er 3 jaar later achter dat als je bandje omdraait en dan vooruit voelt, dat ook terug uit is, maar dat maakt niet uit. En ik nam die bandjes altijd op van de radio. Ik heb er daadwerkelijk 6 jaar over gedaan. Voordat ik er zelf achter kwam dat Eternal Flame van de Bengals in het echt niet eindigt met deze week op 3. En met de kerst dan ging ik de top 100 opnemen van dat jaar. Had ik 2 goed getrainde gespierde vingers voor die super zware knoppen. Play en rec. Play en rec. Even stil! Ik moet je opnemen, stil! Ik moet opnemen. 3, 2, 1. Klats! Na een klein half uur hing ik op zijn kop voor de cassettecorder te wachten. Totdat het bandje afgelopen was. Even stil, ik moet het bandje omdraaien. Ik moet het bandje omdraaien. Stil, stil. Aan de ene kant werd het bandje steeds dikker. Aan de andere kant werd het bandje steeds dunner. Op een gegeven moment zag zo'n wit stukje tape in beeld. En nu stop omdraaien en verder. Het is nu natuurlijk super ouderwets. Ik heb nu een auto reverse. Maar en op de kleuterschool hadden we een plank met daarop allemaal glazen potten. En in die glazen potten zaten gedroogde bonen, gedroogde erwten. Om te leren tellen of zo, ik weet het niet precies. Het enige wat ik met van die gedroogde erwten weet, is als je er eentje bij iemand anders in het oor stopt, is er niks in de hand op totdat hij zegt, zit eens in mijn oor! Dan zit je vast. Ecoline kun je drinken, wasco kun je eten. Een stuiterbal is maar voor 1 dag. Weg. Een geodriehoek. Een onbreekbare geodriehoek. Een geodriehoek die ging altijd aan allebei de kanten dwars door je etui heen. Oh, klop, klop, klop. Maar dat zal met mijn passer niet gebeuren, dacht ik. Had ik een heel slim trucje, had ik een gummetje. Die zet ik zo op de punt van die passer. Maar ja, na 1 minuut had ik natuurlijk 2 gummetjes, 4 gummetjes, 8 gummetjes, 6 gummetjes. Zat die hele etui vol gum en ging die passer als de pas door mijn etui heen. Oh, fuck. Maar ik had ook 1 supergum. Ik had 1 supergum, dat was een gum. Met aan de ene kant een wit stukje. Aan de andere kant een blauw stukje. En in het midden een kartonnetje. Van de HEMA. En met het witte stukje kun je potlood gummen. En met het blauwe stukje kun je pen gummen. Wie gaat er nou pen gummen? Zeg dan maar potlood. Ja. Oh.
Had je van die doorzichtige lijm met de handenarbeid? Maar aan het eind van de les had je allemaal zwarte velletjes aan je hand. Hé, die lijm die verkleurt. Maar als je nou een klein beetje water bij die lijm deed, dan kreeg je van die grote witte lijmballen en die kon je gooien. Yay! Op dag 1 van klas 1 kreeg ik een vulpen en zo'n gerecyclede klapblok. En die combinatie was niet slim. Want op dag 1 van klas 1 kwam ik erachter. Als je met de punt van een vulpen boven op zo'n klapblok blijft staan, krijg je een mooie grote blauwe inktvlek, 200 blaadjes diep. Wow. Als je hard op de punt van een vulpen drukt, krijg je 2 lijntjes. Yeah. En nou zat ik naast met die vulpen en nou zat ik naast met die vulpen en ah, hij gaat verdammen. Hij lekt. Komt met zijn blauwe bek zo. Dat die schapen in Limburg denken, oh, daar komt de blauwtong vandaan. Ging die vulpen hier open schroeven om te kijken waar die inkt vandaan kwam. Ging die vullingen eruit halen. Hey, die vulling is bijna leeg. Hey, die vulling is bijna leeg. Is met die blauwe klauwen. Hey, die vulling is... Hey, hij rammelt. Hey, er zit een balletje in die vulling. Ging die vulling hier openmaken? Ging die balletjes eruit halen? Ging die balletjes, ging je sparen? En op een gegeven moment heb je 3 van die ronde doosjes. Helemaal vol met van die balletjes. Waar je niks mee kon. 2,5 jaar terug ben ik verhuisd. Toen heb ik een etui van mezelf teruggevonden. Met 261 kleurpotloodpunten. Wat moest ik ermee? Ik spaarde ze niet eens. Nee, ik brak ze zelf af. Zo. Nou, Gide, dat wil ik niet echt sparen. Ik brak ze zelf af, dan kreeg je aandacht. Mijn leraar had namelijk voorgaan in de klas, op zijn bureau, een elektrische puntenslijper. Kom, ja, nu, ja, kom. Meneer, mijn punt is eraf. Ja. Dank u wel. Ja, hij is vergeten. Dank u wel.

0: Iedereen kijkt.
1: Ja.
0: Nog een keer.
1: Ja.
0: Meneer.
1: Dank je wel.

0: Hoe heet je?
1: Marco.
0: Marco? Broed maar uit. Nee, Marco wil je het ei even bij je houden aan het einde van de voorstelling. Ja, dankjewel.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Dankjewel. Nou ja, toen was ik vrijgezel. Zo, jongen. Ik zat er zo tegenop te kijken. Tegen dat, weet je wel, weer opnieuw beginnen. Voordat je iemand goed leert kennen, ben je gewoon jaren verder. Dat is mijn mening. En nou, in deze tijd, weet je wel, moet je gaan daten. In mijn tijd vroeg iemand verkering, nu is het daten. Daten. Ik snapte helemaal niks van het hele daten niet. Daten. Ik date maar wat, echt waar. Echt, ik date het hier, ik date het daar, ik date het door elkaar. Ik date iedereen. Ik was zo wanhopig, ik was mezelf niet. Dus ik kwam ook mensen tegen die ook hunzelf niet waren. Nou ja, ik kwam iemand tegen die had niks van zichzelf. Marit, was mijn eerste date. De tieten waren niet van zichzelf, de haar was niet van zichzelf, de wenkbrauwen waren niet van zichzelf, de ooglenzen waren niet van zichzelf, de nagels waren niet van zichzelf. Er zat een lippenlak had ze op laten spuiten, iets te veel boven. Dus als ze op de fiets stond, dus gewoon flop, flop, flop, ging het zo een beetje. Serieus, dat hing een beetje los op. Hier had ze weg laten zuigen, hier, ik dacht, maakt niet uit, ik ben ook niet mezelf. Waarom verwacht ik dat van. Goedenavond, mevrouw. Hallo, u bent laat. Hoe kan dat? Oh, voor de televisie. Oh, maar dat geeft niks. U komt zo ineens binnenvallen. Oh, leuk. U heeft niet zoveel gemist. U heeft een scherm gekeken. U weet wat het is, waar u zit nu, op het kaartje. Wat staat er? Najib Amhali. Ja, maar er zijn twee zalen. Zit u wel in de goede zaal? En we hebben hier filmopnames. Najib Amhali zingt je Change volksliederen. Ja, u hebt net één lied gemist. Maar ik doe nu het volgende lied. Komt net op tijd binnen. Volgende lied, dames en heren, wat ik net vertelde in het eerste verhaal over het liedje. Dan vindt ze haar vader bovenop die berg. Goed? Praat er even bij waar het over gaat. Hier is je bruis, dan lekker.

En dan mijn derde lied, wat ik net vertelde, over die hond, weet je wel, die dan kwijt was in het begin. Dus, ze twijfelt. Zit ik hier goed? Zit ik hier goed? Nee, hoe is dit goed toch, mevrouw? U hebt niet zoveel gemist. Kleine scheiding voor de rest. Ik zie hier ook nog lege plekken. Komen die ook nog? Want ik maak ze dan kapot, hè? Dat snap je natuurlijk wel. Nou ja, kapot is een groot begrip. Maakt niet uit. We doen het helemaal overnieuw, ja? Nee. Ik vertel over Marit, hè. Echt, mensen, ik vond het leuk. Weet je, voor het eerst dat ik iemand had die, ja, weet je, niet echt zichzelf was. Ik was mezelf niet. Ik denk, nou, leuk. En we gingen daten. Nou, echt, als we op straat liepen, iedereen keek Marit aan. Want Marit had van die korte dingen altijd vaak aan. Mini. Mini-rock. Nou ja, mijn rock, het was meer een brede riem wat ze een beetje hier had hangen. Daar leek het op. Een soort kooltrui, alleen andersom gedragen. Van die hele dure tasjes had ze bij, weet je wel, zo'n klein tasje waar niks in past. Maar die kost dan 5.000-6.000 euro. Van het merk Herpes. Hermes. Herpes. Herpes kwam later trouwens. Want ja, weet je, het was ook allemaal oppervlakkig. Ik moet eerlijk toegeven, het was allemaal oppervlakkig. Het gesprek ging nooit ergens over, weet je. Dat was altijd, oh, dat heb ik ook geweest, heb ik ook gedaan. Ja, dat heb ik ook geweest. Maar ik had alles gedaan, ze was overal geweest. Weet je, ze had ook heel veel exen. Dat vond ik een beetje, overal was een ex. Oh, is een ex van me, is een ex van me. Echt waar, ze had nog meer exen dan Lerms Armstrong straks zijn gele trui weer moet leveren. Ongelooflijk. Een van me kijk uit dat jeep, het is een slet. Ik zeg, waarom? Zo denken vaak mannen, die denken als een vrouw heel veel ex heeft gehad, is de slet. Maar als een man heel veel ex heeft gehad, is er niks aan de hand. Dat vind ik persoonlijk niet kunnen, ja toch? Hier, nog meer slet in de zaal. Hier. Ja, is te makkelijk, is te makkelijk. Sorry. Schap. Ik zeg... Ja, dan ga ik los. Ik zeg... Frustraties komen nu naar boven, jongens. Nee, ik zeg luister, ze is gewoon heel populair. En daar kunnen mannen niet tegen, als een vrouw heel populair is. He? Want ze was echt populair op Hives, MySpace, Facebook, Twitter. Weet je wat, er zat ook een vrouw met meldingsdrang. Dat vond ik iets minder. Ze zat de hele dag liep ze met dat ding, weet je wel. Laat je te melden wat ze aan het doen was. 'S morgens begon het al. Wat een mooie dag, ik sta maar eens op. Ik, ja. Iedereen staat op, trut. Ja, of ik zit nu in de tram. Ik denk, wie interesseert dat dan dat je in een tram zit? De conducteur, hé, er zit er een in de tram, even controleren. Maar het eerste wat we deden, gingen we uit eten. Zij hadden het restaurant geregeld. Zaten daar bij zo'n Michelinster restaurant. Ja, ik voel me dan ongemakkelijk, weet je. En we moesten daar van 7 tot 12 zitten. Het was namelijk 9 gangen. 9 gangen. Eerste gang was een bordje met 2 worteltjes erop. Ik denk, wat is dit? Ik dacht, de kok heeft wat laten vallen. De ober hebben het te snel gebracht. Hij had er een verhaal bij ook. Hij zegt, voor u zit u 2 wortels. Ik zeg, ja, dat zie ik. Zijn er 2. Van hak? Nee, niet van hak, meneer. Uit onze biologische tuin. Deze behandeld met sesamzaad en die andere met stikstof. Hij was nog niet weg, want ik denk, op! Ik zei, die moet iets sneller hoor, die gangen. Kom maar door met die dingen. Hoofdgerecht, geparfumeerde kwartel. Ik heb nog nooit kwartel sowieso gegeten, laat staan geparfumeerd. Dus ik ruik aan het beest en ik denk, het ruikt naar Van Giels van vroeger. Ken je dat nog van? Geparfumeerde kwartel. En daarnaast lag schuim van eekhoorntjesbrood. Ik zeg, het lijkt wel een hele dierenbos, vriend. Wat een idee. Ik zeg, dat schuim, ik weet niet, dat schuim dat zag er toch voor mij niet fris uit. Weet je, dat schuim dat vond ik toch alsof de kok op een gegeven moment, ja, ja, breng maar weg, ja. Ik zeg, meneer, ik zeg, dat schuim dat lust ik niet. Nee, dat is heerlijk in combinatie met de kwartel. Ik zeg, ja, dat vind jij. Ik zeg, dat schuim moet weg. Haal weg dat schuim. Hij wil het bord meenemen. Ik zeg, gewoon met je doek hier, deppen, gewoon hartstikke. Weg schuim. En alles wordt daar geserveerd op een bedje van. Nou, ik herkende er geen bedje in, hè. Ik dacht echt, de kok maakt een bedje, weet je wel, van een blad sla en 4 kaasengels, weet ik veel, zeg maar wat. En dan doe je die vogel op. Ik zeg, waar is dat bedje? Ik zeg, hier meneer, hij ligt onder een bedje van rode bieten en sesam. Ik ben een simpele jongen, ik hou van Febo. Febo kroketje op een bedje van karton. Heerlijk. Ja. Onzin allemaal. Dus ik dacht, nou moet ik ook iets leuks bedenken voor de volgende date. En ik zeg tegen Marit, ik neem je mee. We gaan 2 dagen lekker uitwaaien op het strand. Ze zegt, oh, ik ben nog nooit op de Malediven geweest. Malediven, ik bedoel Vlieland. De Malediven. Oh, Vlieland vind ik ook leuk. Hoe lang is dat vliegen eigenlijk, Vlieland? Ik zeg, Vlieland, Marit. Dat is bij Harlingen oversteken met een boot. Oh, met een cruise. Ik zeg, nee, niet met een cruise. Gewoon met een heen- en weerboot. Als je niet op tijd uitstapt, ben je weer terug in Harlingen.
Nee, de dure winkelstraten wisten ze wel te vinden. En die konden ze, dat wisten ze, dan belden ze, ja, kun je me ophalen? Ik sta op de PC Hoofdstraat. Ze hebben welke winkel? Oh, deze heet Salé. Sale. Ja, en het wordt nog erger. Kan het erger, denk je? Ja, veel erger. We kennen elkaar 2 weken. En ze vraagt naar Jeep, kan ik misschien voor jou heel snel 8000 euro lenen? Heel snel ook, hè? Ik zei, ja, even wachten. Ik zei, mag ik vragen waarom? Ja, zegt ze, een ex van mij, die is plastisch chirurg en die heeft een aanbieding. Die kun je namelijk je billen laten liften. Ik wil heel graag mijn billen laten liften. Ik zei, wat? Ja, het is een koopje hoor, 8000 euro. Ik zei, inderdaad, dat is een aanbieding. Kun je het anders sponsoren, Najib? Ik zei, oh, sponsoren. Dus je wil het niet lenen, maar sponsoren. Dan ben ik de sponsor. Komt er op de beeld te staan, deze reet wordt u aangeboden door Najib Amhane. De andere kant de foto. Hey. Ja, plek zat. En, kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het prima als mensen dingetjes aan zichzelf gaan veranderen. Dat is, weet je wat, dat is heel normaal tegenwoordig. Ik zat ook laatst voor de spiegel en iemand zei, hey, je haren bovenop. Ik zei, ja, wat? Ja, je wordt een beetje kaal. Dat kun je dus in laten planten. Dan trekken ze er hier uit en dan plant ze zo weer terug. Ik denk, ja, dan ga ik verder. Dan doe ik ook de oren. Want de oren gaan op een gegeven moment ook een beetje hangen, denk ik. Dus dan is het... Ja, weet je wel, ik begin er niet aan. Ik zie wel steeds vaker mannen in mijn omgeving... Ik heb iemand in de band. Ik ga niet zeggen wie. Ik ga niet zeggen wie, jongens. Ik heb iemand in de band die heeft laatst nog zijn anus laten bleken. Ja, dat moet je zelf weten. En ook nog eens in de kleur glow in the dark. Kijk, dat is kinky, hè? Ik vind het prima. Ik ga niet zeggen wie het is, maar het is 1 van de 3. Kijk, het geeft helemaal niks. Die met z'n tweeën zitten te kijken. Ik zie het heus wel, hoor, wat jullie doen. Dan gaan ze met z'n tweeën naar hem zitten kijken. Alsof Alexander is het niet. Dus dan blijven deze 2 jongens over. En toevallig zijn 2 Hagenezen. Kun je het voorstellen? Gaan ze naar zo'n anusblekerij? Of weet ik, spuiterij of zo'n ding? Krijg zo'n boek. Zo, kies maar een kleurtje uit. Oh, deze vind ik mooi. Glow in the dark. Dan vragen we om. Waarom? Dan kan mijn vriend Mark me s'nachts zien in het park. Sorry Dennis, ik heb een naam. Ja, schoot eruit. Schoot eruit. Sorry, ik riep Dennis en jij reageert. Ja, het is ook Dennis. Ik heb het eruit gegooid. Wat geeft het, man? Niemand kent je. Lijkt me handig als je met me in bed ligt en wil een boekje lezen. Nou, je draait op. Nee, hij is niet leuk. Hij is niet leuk, dit. Wij spelen vaak night golf. Dan gaat Dennis staan ergens. Bukken. Smack. Kijk, Dennis is de eerste echte officiële sterretje uit Den Haag. Ken je die sterretje uit Den Haag? Haagje sterretje. Dus als je Dennis ziet vallen, mag je een wens doen. En vroeger werkte hij bij Carglass. Mensen, sorry, het niveau gaat omlaag. Dat is niet de bedoeling. Het niveau gaat omlaag en weet je wat, dat is niet de... Nee, dus ik moet... Nee, ik doe dit niet meer. Dus ik... Sorry, Dennis. Want er zijn natuurlijk ook wat... Zijn er kleine kinderen vanavond in de zaal? Waar zitten de kleine kinderen? Wie is de jongste? Hoe oud ben jij? 12! Oh jee. Wat nog, jongen? 11! Oh, je papa moet straks uitleggen wat Carglass is. Maar dat weet je natuurlijk niet. Oké, ik hou het beschaafd. Ik heb het over die Marit. Ik zeg, Marit, goed idee. Binnenliften, ik eerst. Jij? Ik zeg, ja, ik ga eerst liften tot hier. Is dat niet wat te hoog? Ik zeg, nee, dan kan ik zo mijn portemonnee voor je pakken. Zie je? Ik zeg, ik heb je door, het is klaar, het is over. Kom op, zeg. Ja, maar, ik zeg, nee, het is over. Ik zeg, we daten niet meer, we horen niet bij elkaar. Ja. Ze heeft me nog een brief geschreven, nou, ik kon hem niet lezen. Serieus, aan elkaar geschreven. Beste Najib. Najib stond er, maar goed. De rest kon ik niet lezen. Ik vroeg aan een vriend van, kan jij lezen wat er staat? Ja, Najib, voor de rest kan ik niet lezen. Ik heb het brief heel lang in mijn zak gehouden. Ik was op een dag bij de apotheek, gaf ik het per ongeluk af, kreeg ik gewoon medicijnen mee. Het is ook best moeilijk hoor, weet je, een goede date vinden. Maar als je bekend bent, denk je, ja, vallen ze op mij of vallen ze op de Jeep Amhali, daar kom ik. Weet je, je hebt datingsites, maar ja, vind ik ook zo raar om een datingsite te gaan inschrijven. Ik heb het 1 keer geprobeerd, maar ik kwam niet verder. Toen stond er alleen voor hoger opgeleiden. Ik denk, ja, dan houdt het op. Ja, ik ben niet heel hoog opgeleid, dus ja. Wat blijft er over dan? Hè? Facebook, dat is voor de lager opgeleiden en voor de Facebook. Maar ik vind, je moet iemand aan kunnen kijken, in het echt meemaken. En dat had ik laatst. Ik zit bij de bushalte in Amsterdam op de bus te wachten. En dan kijken de mensen raar naar mij, hè?
Er zat zo'n Amsterdammer naast me, die kijkt zo naar me. Die zegt, hey, jij bent een Jeep Amali. Ik zeg, ja. Moet jij nog met een bus mee? Ik zeg, nee, u gaat met mijn bus mee. Ik heb de bus zojuist gekocht. Komt een meisje naast me zitten. En ik kijk er zo aan. Ze zegt, hoi. Ik zeg, hoi. Weet je, alles gaat ineens vertraagd. En ik merk dat ik er aan zit te staren. Ze heeft prachtig mooi rood haar, sproetjes overal in de gezicht. En dan durf ik niet meer te kijken. Hè. Daar vind ik verlegen voor. Ja, daar ben ik verlegen. Maar zij zit naar mij te kijken, te staren gewoon. Ik voel dat. Dus ik draai me nog een keer om en ze zegt, bij mij in de buurt is een Marokkaanse bakker. Daar haal ik wat Marokkaans brood. Vind ik zo lekker. Zo. Zie ja, bij mij om de hoek is een Hollandse groenteboer. Daar haal ik wel eens wortels. Zegt, ik ben Jane. Ik zeg, hi, ik ben Tarzan. Oh, die had ze nog nooit gehoord. Zeg, wat een mooie sproetjes, Jane. Ja, vind je ze mooi? Zeg, ja, heel mooi. Zo in je gezicht zo. Ik zie ook zo'n soort patroon zie ik in je gezicht. Patroon? Ik zeg, als ik een pen pak en ik trek die sproetjes bij elkaar, staat er, wil je met me uit? Ze zegt, nou, hier staat heel groot nee. Ik zeg, oh. Ze had ik niet gezien, rooien. Zijn je rooien? Ja, is een grapje toch. Ze zegt, wil je daten dan? Ik zeg, ja, lijkt leuk. Laten we gaan daten. Ik denk, oh, dan komen we weer met het daten. Ik zeg, wat vind je leuk om te doen? Ze zegt, nou, mij lijkt het leuk om met jou een keer Marokkaans te gaan eten. Ik zeg, Jotem, wat een goed idee. Ik kom 3 keer in de week bij mijn moeder. Maar goed, zij wil Marokkaans eten. Ze zegt, wat jij een restaurant? Ik zeg, nou, een vriend van mijn Mo, die heeft er net eentje geopend hier in Amsterdam-Oost. Oh, Mo, uit de shows bedoel je? Ik zeg, ken je die? Nee, maar ik hoor je wel eens vertellen. Ik zeg, nou, laten we daar gaan eten dan. Dus we gingen met z'n tweeën naar het restaurant van mijn vriend Mo. En het heet Momo's.

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het
2: is niet meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: moet zo vaak denken aan mensen die maar één keer per jaar met vakantie gaan... en ook nog met zo'n busreis mee moeten. Oh, god. Weet je wat het trouwens het allerergste van een busreis is? Dat is de humor van de buschauffeur. Dat is echt... Oh. Zo'n man voorin met... Goedemiddag, mensen. Mijn naam is Van de Heuvel. In Zwitserland van de Berg. En dat 4000 kilometer lang, zeg. Je leest wel eens dat zo'n bus met onbekende oorzaak in de ravijn gesodemieterd is. Nou, ik denk dat ik wel weet hoe dat komt, ja. Ik denk dat er zo een als ik aan boord zat. Maar dat komt natuurlijk ook... Dat komt natuurlijk ook door dat woord Zwitserland. Kijk, dat Zwitserland, dat zit bij mij heel diep. Kijk, ik heb me net een beetje opgewonden over die wintersport. En ik wil u wel een beetje uitleggen waar dat vandaan komt. Kijk, al jarenlang gaat mijn gezin met wintersport. En al jarenlang ga ik mee. Ik ga altijd mee als chauffeur, als kok, als financier. Wel, kok en financier zijn ook alweer ontkoppelde begrippen. Ik ga mee als sleeptrekker, als sneeuwkettingenomlegger. Dat is ook zo'n handeling waar menig huwelijk al opgesneuveld is. Heeft iemand van u hier dat ooit moeten doen? Sneeuwkettingen omleggen op zo'n steile berghelling in Zwitserland? In zo'n jachtige sneeuwbui met van die koude klauwen... terwijl al die Zwitsers dat al lang gedaan hebben... en met hun hand op de klakson zo langskomen? En jij zit al anderhalf uur met dat ding uit de macro? En op het moment dat je gewurgd wordt door je eigen sneeuwketting... roept je vrouw vanuit de auto... Zo moet die niet, hoor! Nou, mijn derde vrouw roept dat dus niet meer... Je weet hoe het met die eerste twee is afgelopen. Dat was toch een aardige echo, dat ravijn. Maar goed. Dan moet je dus gaan skiën. Maar dat deed ik dus nooit mee. Maar ik heb dus een zootje van die teringkinderen. Ik heb echt van die kinderen dat je echt spijt hebt dat je ze ooit hebt leren praten, weet je wel. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, ja! Papa, alle papa skiën. Jij bent de enige papa die niet skiet. Ze zeggen dat jij het niet kan betalen. En dan begin ik uit te leggen aan die kleine kinderen... dat papa niet mag skiën van de verzekeringmaatschappij. Want papa heeft een zaak en papa kan zijn been niet breken. Het komt erop neer, papa is gewoon te lullig om even de premie op te hoesten. Maar goed. Hè? Maar vorig jaar toen ging dat hele verhaal niet op. Vorig jaar toen heb ik een heel jaar niet gewerkt. Ja, dat weet u niet, maar ik heb dus een heel jaar... Hola, die heeft gedaan. U zult meteen hier in Zeeland zeggen... een heel jaar niks doen, zo. En waar doet hij dat dan van? Van u. Ja? Dus dan bent u daar ook uitverlopen. Nou goed, hè? Dus ik heb een heel jaar niks gedaan. En om nou een lang verhaal kort te maken... Dus vorig jaar stond ik opeens op een paar van die latten... met een paar van die huurstokken... en dan had ik een spijkerbroek en dan gewone schoenen... en dan van die hoge schoenen... en dan had ik een jek met zo'n capuchon, met zo'n koortje... een beetje Maarten het Hart als man, zou ik maar zeggen, weet je wel? Dat je jezelf in de spiegel ziet en denkt... nou goed, dan maar een gereformeerde travestiet. Nou, weet je, en dat. Maar ik stond daar dus tussen allemaal van die hele snelle jongens, weet je wel. Echt van die Sportlife, dat soort jongens. Met zo'n helm en zo'n haarband en zo'n bril. En zo'n pak dat je denkt, goh, je zal moeten scheiden, weet je. Dat soort mannen. Dat soort mannen. Maar wat je nou moet doen... Wat je nou moet doen, als je nou net zo'n lul bent als ik en je gaat ooit skiën... en je staat dus allemaal van die hele snelle jongens, moet je goed opletten. Die mannen hebben namelijk allemaal zo'n skipasje om met rechtsboven een pasfoto. Daar moet je naar kijken, dan zeik je in je broek van het lachen. Echt waar. Dan snap je ook in één klap waarom ze zich zo goed hebben aangekleed. Echt waar. Dan kijk je, pff, echt zo. Zo. Nou, ik heb een mooi verhaal. Ik heb een hele mooie vrouw. U kent haar niet, maar ik heb echt een vrouw dat je, als je die ziet, denk je... Nee, is echt waar. Ja, je kunt wel lachen, maar echt, mijn vrouw is tjaka. Echt waar. Ze heeft een dijk van een wijf. Ik is ook niet zo makkelijk gegaan. Het was niet zo dat ik het café binnenkwam en ze zei... Hé, kanjer, ga je met me mee? En nee, echt niet. Ik heb echt 8 jaar op erin geluld. Toen zei ze, als je nu je kop houdt, ga ik mee. Ja? En ik lulde in dit tempo, dus het is wel een huwelijk met basis. Ja? Oké. Okay. Maar goed, mijn vrouw die kan dus heel goed skiën. En mijn vrouw is eigenlijk de reden waarom ik al jaren meega. En nu, vorig jaar, toen ging ik ook opeens dus mee skiën. Toen ging ik ook opeens mee naar boven. Dus opeens stond ik vorig jaar voor het eerst in zo'n treintje, weet je. En hier achter mij stond mijn bloedmooie vrouw. Die staat al jaren achter mij. En om mij heen stonden allemaal mannen zo. Die stonden naar mij te kijken. Van die mannen die al 100 jaar in zo'n treintje staan. En ik stond dus als enige... Nou was ik ook de enige met de skis aan. Dat moet ik wel... Ja, ik wist dat niet. Ik bedoel, dat... Ik stond op dat perron, dat treintje stopt, die deuren gaan open. Ik deed dus eerst die ene zo naar binnen. Die kwam in het middenpad. Toen stond deze nog op het perron. En dan heb ik mijn oudste zoon met humor. Die roepte naar die conducteur. We kunnen dus ook nog... Ik wist dat dus niet. Maar goed, ik sta dus in dat treintje. En hier staat dus mijn bloedmooie vrouw. En hier stond inderdaad zo'n hele snelle goos. Ook met zo'n snowboard, weet je wel. Ik zei, je moet nog zagen, wist ik veel. Ja, ik wist dat niet. Ik wist dat niet. Maar goed... Die gozer, die zag mij helemaal niet. Die zag alleen maar mijn bloedmooie vrouw. En die begon een beetje te geilen even. En ik zag dat mijn vrouw er helemaal geen bezwaar tegen had. Dus ik dacht, voor je het weet, wordt dat hier gewoon een wippie. En sta ik in mijn bindingen toe te kijken, zou ik maar zeggen.
1: Dan kan ik wel een beetje met die stok gaan prikken. Maar goed, dat vindt zij weer lekker. Maar dat wist hij niet. Dus ik dacht, ik moet iets doen. Ik kijk op zijn pasfoto. Ik zeg, als je doorgaat, ruk ik je muts af. Klaar. Klaar. Gelopen koers. Maar goed, toen moest ik dus gaan skiën. Nou, dat skiën was echt een drama. Echt als een iets te geile pedo gleed de kleuterklasjes binnen. Omdat ik absoluut niet wist hoe ik moest remmen. Na 3 dagen had ik de bijnaam Sesamstras. Echt waar. Als ik uit het treintje kwam, iedereen Pino, Pino, Pino. Ik had les in zo'n klasje, maar mijn gezin was weer bang dat ik niet naar het klasje zou gaan. Dus elke ochtend werd ik door mijn hele gezin opgebracht. Ja, ik ga heus wel. En ik vond het helemaal niet erg in het klasje, want ik zat in het domste klasje van het hele dorp. En dan krijg je een beetje dat loerdersgevoel, hè. De rest is erger. Maar, ja, bij ons in het klasje zat een Engelsman, een beetje appelige echtgenoot. Een beetje zo'n major-type, een beetje zo'n loser die toch wint. En die kwam elke ochtend morning, en ik ook morning. Mijn Engels was iets beter. En dan deed hij 1 ski aan en dan de 2 en tjak, weg was hij, meteen weg. Of we flikkerden met de hele klas uit de lift en dan bungelde die lift weer een tijd. En dan had je allemaal van die echte skiers en die gingen zich daar niet staan opwinden, weet je wel. Zo van, een beetje op dat horloge kijken, niet opwinden, duidelijk niet opwinden en maar op dat horloge kijken. Dat was wel heel aardig, ik heb dit verhaal een paar keer aan echte skiers verteld. Echte skiers, altijd geïrriteerd. Dat het makkelijker, vandaar om het een beetje af te zeiken. Is makkelijker, is verrek makkelijker om dat een beetje belachelijk te maken. Als je iets niet kan, dat je het dan lekker belachelijk gaat maken. Zo, ik kan het niet. Nou, dan maak ik het lekker belachelijk. Makkelijker. Heb je nog een hoop werk? Want zoveel kan je niet. Huh? Makkelijker. Jongen, je weet niet eens waar je het over hebt, jongen. Met je wintersport. Wat bedoel je eigenlijk met liften? Bedoel je dan cabines, stoeltjes, pannenkoek? Pannenkoek, weet je wat het is? Dat is een castrerende discus die door een agrarische autochtoon tussen je benen wordt geramd, waardoor je in 1 klap begrijpt dat een land als Oostenrijk grossiert in Wiener Zengerknaben. Ja? Ik heb nog nooit zo fluitend een vakantie bijna. Alleen al inderdaad al die rijen waar je dus de hele dag in staat. De rij bij de supermarkt, de rij bij de bakker, de rij bij de slager, de rij bij de kruidenier, de rij bij de treintjes, de rij bij de liften. Met de liften was altijd weer het ergste. Omdat ik niet zo goed kon, kwam er steeds zo'n gat tussen mij en de rest van de rij. En dan probeerde ik dat weer een beetje in te halen. En dan was ik er bijna en dan kwam dat gat weer. En dan hoefde maar zo'n gaatje te zijn. En zoef, er kwam zo'n snelle Duitser tussen. En die draaide zich dan om en zei, auch Deutsch, ik zei, nein, Jude. En op een gegeven moment dacht je, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon maar even een kopje koffie drinken. Maar als je dus een kopje koffie gaat drinken, sta je dus ook weer in de rij. En ik was altijd alleen, want mijn gezin wou niets meer met mij te maken hebben. Sta ik op geen één foto, kan ik u zeggen. En dan zat ik met zo'n leeg blad voor mijn buik. En dan ging ik in godsnaam maar een spelletje doen, weet je wel. En dan kwam er iemand het restaurant binnen. En dan ging ik vanuit de verte raden wat zijn nationaliteit was. En dan ging ik later langs het tafeltje om te controleren of ik het goed had. Dus toen dacht ik in de verte, dat is een Belg of een Duitser of een Oostenrijker. En dan ging ik later ging luisteren of ik het goed gedaan had. Als ik het goed gedaan had, stond ik 1-0 op mezelf voor. Dat is ontzettend dom spelletje. Je leert er geen fuck van. Het zou zo op RTL kunnen, maar daar gaat het niet om. Het enige wat je ervan leert is dat ontzettend veel Duitsers vloeiend Nederlands spreken. En, ja. En de laatste dag, toen mocht ik wel op de video. Mijn vrouw maakte video. En ik probeerde toch ook dat huwelijk nog een beetje te redden. Dus ik kwam iets te overmoedig kwam ik naar beneden. Om indruk te maken op mijn kinderen. En ik maakte dus echt een doodklap. Maar echt een doodklap. En mijn duim, maar echt heel erg mijn duim. Niet een beetje, maar echt pijn. Echt zo verschrikkelijk veel pijn. En ik zat in de wachtkamer van die dokter. En zo'n dokter op zondagochtend, en die dokter die komt dan maar niet, weet je wel. Dus je zit daar en je hoort wel het geluid, je hoort het gezin van die dokter, en je hoort die dokter zelf. En dan denk je, nou moet die dokter komen, en deed zo'n pijn, helemaal misselijk en alles. In het begin was ik alleen, maar later lag er tegenover mij een gecompliceerde dubbele beenbreuk. En die lag er zo van, waaah. Waaah. En ik zat daar zo tegenover, hè. En je weet dus ook niet wat je zeggen moet, hè. Je gaat ook van die domme dingen zeggen, zo van, heeft u pijn? Het zit meneer, Nederlands. Zeg maar wel sneller dan jij. Hij zegt, meneer, mag ik u wat vragen? Ik zeg, ja hoor, meneer, als ik nou niet meer mag skiën van de dokter, als ik dan mijn skipas inlever, denkt u dat ik dan mijn geld terugkrijg? En ook ik werd in het gips gezet. En ik heb de laatste dag het hele industriegebied vanaf het terras bekeken. En ik heb mij afgevraagd wat in godsnaam de lol is van het skiën. Wat is er nou leuk aan om je 14 dagen lang met 1 miljoen mensen omhoog te laten hijsen om je in diezelfde 14 dagen met 1 miljoen meer naar beneden te laten zoeken.
2: maar ik denk dat je het zo niet moet bekijken. Skiën is gewoon als het leven zelf. Je moet niet nadenken, je moet meedoen. Of misschien nog erger. Je moet niet meedenken. Je moet nadoen.

0: the night.
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week.